Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, Alassane.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, Alassane.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, Alassane. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
2: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Hallo, ik ben Makela.
4: Mies, love you, shalom.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 3:00.
1: This is for that little child with no father.

0: Já sei a pina e cresci na rádio chegou.
1: Overcame.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Het is 5 uur.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen broeder en zuster. Dit is dag 7. Sanfried Josefson groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Miloba kelera metegi, milobeng. Wins van me, zondo me mismisichinzo ete, mamiloben echt metegi. Maar ik groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Ik denk dat dit de laatste boodschap is van de serie van 7 dagen. En het onderwerp dat ik met u heb doorgenomen is een nieuwe meester. De schriftlezing heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14, 2 Korintiërs 5 vers 14 tot en met 15. En de sleutelvers met dit alles heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Maar laten we onze sleutelvers lezen. 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is hij Christus gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Laten we bidden. Papa na in hemel, gadofu ala gado masraf ala masra, metak you grand sang en megi glory na you. You de one bon gado, want you love me and you love libisma. Gado metak you grand sang en fu aher wiki doro ibede nanga mi nanga aleri dis gado masra, aboskopu dis gado masra, mi fear tak you bless me gado. Maar ik begi dat meki sluiten af bonanga mi gado masra tide na alasto wan fu aseri dis gado. Put you on a me and bless me and me beggy and me smite you mita jemia you face God mita ta me beggy bodow me kudi sabi fi di way said fi bodow me kudi fustan fi di deep han fu pak sei fi and bodow me fu di kenos fi ai di limbo wo yo fi gado fu sade one bless ye. Da hide sembe de ohaika di boskopu aki, tot eer en glorie van uw naam. May the good Lord bless you. Amen. Laten we doorgaan. De afgelopen, zeg maar gisteren, heb ik gesproken over wat allemaal is gebeurd, begin van dit alles. Tide mi wango doro, fu tak nanga yo, abra ala de boonsan sagado dugi uno, fu kotot wan nieuwe meester. Ja toch? Gado jeb uno, because a eige a di a sondu di Satan fit uno, da a pot sondu gi uno, o fado na in sondu, da a sondu ko producer a fleece na in willibi, a fleece san de clari gi for dumanes au godede nomo, anano a presi na himal, da a fleece ref producer na in willibi a eige ek. En na eigen ekona inolibe, dan maar produceer eigen dunk, zelfbeklak, zelfzucht, eigen gerechtigheid, zelfrechtvaardigheid, zelfbewustheid, zelf-eigenzinnigheid. A produceer ook te trots, a produceer ongehoorzaamheid, leugen, luiheid, boosheid en kwaadsprekerij. Alla de san dat die a eigen ek tjakona inolibe. Da gado sref lobuno, ashi tak no, mi be lob libisma, mi nou lib demandiso, mo seten kon, mo pure na katibo, e mo meken klari fu do san mi meken fu de, ya, yeah. En gado duan bigi sangi uno lekso ube takipsa, afrolosu fu pot Jesus na inwi ati, fu tirwi ati, di a eiha eke du muile gado, te kubaka ajen da hanga wi na akruis sama na nga Jesus, so dat minanga yuko erfar a leide, minanga yuko erfar a dede fu Jesus Christus, en minanga yuko erfar a beri ook to na inwi geest en wi wezen, uko erfar ook to a opstanding. Amen. O dede na nga ukruisig na nga Jesus, de begraven wie na Jezus en staan op een bakken af na Jezus, Makandra. En als zondu mag die zijn heersen, wie nog demoro onder a overheersing voor als zondu, because Gado praniwe na in Jezus in a kruis. Is dat een woord door een leren nu? Doe u lees die schriftlezing, de schriftlezing tegen ons aan, tegen dat Jezus, paifu, Jezus, dit voor eens en altijd die asondo. Asondo na noa kans, noa ruimte moro na eng. A noa poten onder druk moro noa fasi. Maar ei libi. A dede. En a leru ook de apostel Paulus leru ook to dat doro a dede. In feite a wet voor libisma nee gelde moro gi uno. A wet voor libisma nee gelde gi wat dede sma. Dus u dede na Christus en u opo baka na Christus. En omdat Jezus el libi en hij libi gigado, zo ook to wie el libi en we libi Christus, we libi gigado. Amen. En u leri ook to dat die adesokba, ta ga eigen ek e probeer wan lo fasi. Maar voor tjaigo terug na begin voor alasani, is dat tijden in een boezem voor God moet je weten van je nog de overgelaten meer aan veroordeling of oordeel. Begrijp je? Of me bedoel oordeel. Nooit die in een boezem voor God. Probeer voor tanda pe. Maar me wan meki sabi dat God do bigi sangi uno. Je nang aan mi. Ondanks a egocentris libi sa mi nang a jube abi. God verlos uno voor a egocentris libi sa uno be abi. U bedenkt je zo uno schreef hoe dat spanning atras man. Omdat alibi dat beheersen dat uno belangrijk moro ala trasani. Maar gado leer u bepaalde sani. Dat ik kan tekti de meeschreefi. Bribi vanaf nou ook to dat die nanga Christus. I hangen na a kruis nanga Christus. I dede nanga Christus. I beri nanga Christus. I opo baka na grebi. Amen. I dede nanga ala sondo sang. Mos ma duan san nanga yo. Dus dat Masra gyo drie belangrijk san sa omhoru schrift bezig na nga ding pe omsta bij stil. En dat a eerste wa we moeten onszelf verloochenen. Dat wil zeggen, we gi gado a kans voor een heerst abra wie. Uno schrift nei teri moro, maar na gado eterna in uno. Lucas 9:23 en hij zeide tot allen. Indien iemand achter mij wil lopen, die verloochene zichzelf en neemt dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Dat want takje in ou luko asken vi moro. A kruis vi no de altijd a wipi sa de wipi. Je verdien moro weinig lek vijbe denk je verdien. I vind wat chingro moro lek vijbe denk je ano dat je wang. Hij maakt je consabi a kruis voor je ook toe. De persoonlijke verlangen voor je zijn je bij. Lek libisma tak ei me angry fu abdisi me angry bepaalde man e angry fu abicina alasi me sabwa mansa ap 64 chion e mi yere afibi ab 100 soveel minus abe van de doro 200 soveel ba isabi ala de prisiri dat ala de trots dat je kruis je kruisig je dat na a kruis sa je chatak ei me libde sandak Trouwen, drugs, de drapepe, ik ben kan make boom voor money, begrijp je? Alla de saati, libi, tak ee no man, ik kan psagwe, moduen zonder de saati. Zo je kruisig, je schrijf, zo je verlogen, a eigen ik voor jou. Amen. Ten tweede, alleer nu ook to dat hoor rekening na wansani, dat na je positie na in Christus. En me kan maar dit duidelijk geven, dat je dede na je kruisig na Christus. En je kruisig na Christus. Abon, dit is onze positieve in Christus. Onze positie in Christus. Amen. En me kan maar de duidelijk doen. Romeinen 6 vers 11. Het ego. Zo dan. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde. Maar leven voor God in Jezus. De sap gewoon tak i dede. Ja want dit is mami begiatori ba. Voor amang. Sang de ma bekare fu kon double da matak anabi anu. Le ma da fa ya bedul, luk tu anu me shi drape. Mama tede matak de anu disan of minaf Jezus Christus. Dus we moeten onze positie kennen in Christus. Amen. Punt 3, San Agio ook toe. We moeten onszelf aan Christus overgeven. Dat want dat je isap, je naam ik kon sap tako ap wan je meester. Sinds die oudraai libe, oudek Jezus aan. De eerste beginselen van het geloof. Hoe onder ga den san dat die. Hoe doorloop a proces dat die. Dat om sabi dat. Hoe ap wan je meester. En mek wie gi, wie schrijf abra, mek a meester dat tirono. En dat meester dat je tirono dat. Ik ga heugje schrijf je afrok toe voor a geest. Ja toch? Dat was je de san dat gebeurt na in a libif ono. Amen. De vrucht van de geest. Ja. We hoor je in 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Zoals we eerder hebben gelezen. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot inzicht gekomen zijn. Dat één voor allen gestorven is. Dus wij zijn gestorven. En voor allen is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. In Lucas 9 vers 23. We lezen het in Walisie drapje schriftje. Hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis en volgen mij. Amen. Koop saka osref poti, koop saka afasva weer vier taku gevallen potawansi. En liep gio libi mek masratirio. Jij bent niet de enige, misref mek moeite voor doen. Dus doen toe, na het trouwens aan bigi. Na in a koninkrijk voor God. Isab Billy Graham en mij jere wat geschiedenis. Mij jere wat toriefing. Na wat zekere Naomi Klok. Na wat wit Amerikaans hebben de nasrana voor a vertaling. A Bijbelse vertaling vanuit Engels. Konasara makans. Adak Billy Graham na a meest betrouwbare predikant na in Amerika. In het ding. A woord toe. Nog veel nog een fout neemt. A grond op nog veel nog een fout namen. En met mij naar je kont op een pressie dat. Ko, trama liba libi ba. You know, de a enige wat zij liben. Dus ko sako srevi, geruimte na gado, mek a doa sangi. Amen. Mek gado bless you naar word to this. Mi hoop dat ka bede, wan bless you. En hierbij wil ik Radio Shalom nogmaals bedanken voor haar gastvrijheid, mij de gelegenheid geboden om namens God in dienst te zijn voor dit gemeenschap. Thank you. En mogen de Heere jullie zegenen. En Radio Shalom zegenen. Jullie zullen enkel opgaan, maar niet neergaan. Want jullie zijn het hoofd. Maar ano atere. May God bless you. Thank you.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
0: Radio Shalom. Inspiration FM. Johan Herbert.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Internet, pas bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected alase.
3: Connected na Oso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected na Broco, met TV's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor, so you're keeping us in touch.

Happy beautiful morning, geliefde. A rhapsody time, blessing time. Onze thema vandaag is, wij hebben dezelfde geest. En de thematekst is gehaald uit Johannes 3, vers 34. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest niet met mate. Vele mensen spreken over verschillende maten van de geest, alsof christenen verschillende gedeelten van de Heilige Geest ontvangen. Maar de waarheid is dat wij allen dezelfde Heilige Geest in dezelfde mate hebben ontvangen. Wij hebben zijn volheid ontvangen, geliefde. De Heilige Geest is een persoon. En toen u hem ontving, ontving u de totaliteit van zijn persoon. Wij lezen in onze themavers dat God de geest niet met mate geeft, wat betekent dat u niet een deel hebt ontvangen, maar hem volledig heeft ontvangen. Zo ontving de Heere Jezus de Heilige Geest en zo ontvangt elke christen hem. Dit markeert een belangrijke verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament kwam de geest op hen in mate en voor specifieke opdrachten. Maar nu hebben wij zijn volheid ontvangen, halleluja. Als de geest vandaag de dag in mate zou worden gegeven, hoe zouden wij dan werkelijk kunnen weten hoeveel wij hebben ontvangen? Wat u hebt is dezelfde geest die de apostelen ontvingen. Het bestuderen van het boek Handelingen laat een consistentie zien. De geest in hen bracht vrijmoedigheid, bracht kracht en buitengewone resultaten voort. Hetzelfde is vandaag ook waar voor ons, halleluja. De vroege gemeente droeg het bewustzijn van het koninkrijk en de autoriteit van Christus. Zij predikte met duidelijkheid en overtuiging. Gods woord had de overhand in hun steden, net zoals dat door ons vandaag heeft over de hele wereld. Door dezelfde geest worden zieke genezen, drijven wij demonen uit, wekken wij doden op en transformeren wij hele gemeenschappen. Halleluja. Geliefde, wij geloven in wat wij hebben ontvangen en handelen dienovereenkomstig. De naam van Jezus wordt verheerlijkt. Halleluja. Wij zijn niet te stoppen, geliefde, omdat wij weten wie wij zijn en wat wij hebben. In Romeinen 8 vers 18 wordt deze waarheid versterkt. Het is niet een deel van de geest die de Heere Jezus uit de dood heeft opgewekt, dat in ons woont. Nee, het is dezelfde geest. Dezelfde geest heeft uw fysieke lichaam levend gemaakt en u bekrachtigd met het vermogen om wonderen te doen. Dit is uw realiteit. Wandel in dit bewustzijn, geliefde, en manifesteer de kracht en heerschappij van Christus. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de gave van de Heilige Geest die in mij woont, in zijn volheid. Ik wandel in het bewustzijn van zijn inwonende tegenwoordigheid. En ik manifesteer overal de kracht, vrijmoedigheid en autoriteit van Christus. Mijn leven is levend gemaakt door dezelfde geest die de Heere Jezus uit de dood heeft opgewekt. En ik wandel in de heerschappij, wijsheid en overwinning van de geest. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Halleluja. Geliefde, we hebben de geest in zijn totaliteit ontvangen. Halleluja. En weet dat. Wees bewust daarvan, geliefde. En lees ook graag het woord van God. En zoals pastor vandaag heeft verwezen naar de specifieke teksten. Bijvoorbeeld in Romeinen. Halleluja. Daar kunt u dan ook zelf lezen. En in Handelingen, geliefde, kunt u daar ook beter begrijpen. Halleluja. Geliefde, als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, voelt u zich vrij om een bericht te sturen naar het nummer 86463.
346. En met het thema. En het thema van vandaag is: wij hebben dezelfde geest. En u mag ook bellen naar het nummer. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, mag u langskomen aan de Ringweg Noord van de 10. We kijken naar u, want u bent van harte welkom. Ik ben Michelle, afzender van Christ Embassy Suriname. En ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yaarechecha Adonai Vishum Recha. Yaer Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheid.

0: Zeker voor jou.
1: Ja, Sketchers, dat maakt ieder blij. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Dappels Ketchup.
0: Ketchup with Dappels Ketchup.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: Wie are you?

0: Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
1: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, 7 enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je check kost, Clara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
4: Hey broer, no stress you a day. You know here. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat is dat die.
4: Verfi. Na jere. Dofi. To lees me tegen ik ba. Verfi. Na a new merk toch. En a verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van verfi er. Verfi, by Historex.
5: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
6: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen.

horen van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.

Goedemorgen, lobbymans, brada nangasisas, archimans. Ik groet u in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus van Nazareth. Dit is ons organisatiekwartiertje van de Church of the Living God International. San ekong ibrisonde na inyo oso camera. Dus kwart over zeven en half acht. Mina pasa Filomeen Mangal en tide ete malisi. Mi aba okasi fu de inyo oso camera. Mi de voorganger fu a gemeente Ebenezer. San din na Kapelkamta de weg nummer 43 in het district Wanica. Met bar Odinawi Bisschop, alle den collega leiders, den Rokomang, en you, Arkimang.

dat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Dan zult u de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Efeze 3 vers 19. Maar we lezen ook de moppen uit Asra en Antonge Bijbel. En dat beschreef hij. Mi e begi a papa. Pardon, vers 19. Etaki. Pardon, jere. En o consabi a lobidisi di bigi moro leki sang umang verstang. Dan so a heri fasi fagado de sa furu unu. Ete malisi. En o consabi a lobidisi di bigi moro leki sang umang verstang. Dan so a heri fasi fagado de sa furu uno. Make we biggie. Vader in de hemel, we tell you grand thank you for a moment DC. A moment DC, a sonny DC, sa you be make it give we. Dat we beka open baka, we be finish genade in your eye, dat we libi, you libi brona in we. En dat a moment DC, we mag arki you word to papa. Jezus, Mary, we ati, Mary, we silly, Mary, we verstang. En de ana prediker voor alle de wangsa et tek a moeite u arki u wortu tapa momenti disi. En dis we aksi in a neem voor Masra Jezus Christus. Amen. U moet weten, er zijn mensen die veel kennis bezitten. En dan de afman begin fasi, ze gaan het prat op dat ze wees zijn, dat den koni. Maar, Jasper wil lezen dat apostel Paulus, hij wil daar iets anders tegenover stellen. Hij wil graag dat iedereen de boodschap van heil en verlossing hoort. En bovenal wil hij dat de gemeente toen en wij vandaag de liefde van Christus steeds meer leren kennen. Want je moet sabi tewe tak abra al lobby voor Masra Jezus Christus. Uno kan doen wat trafasi dat we go bakken naar a kern voor a evangelie. En a kern voor a evangelie, u kan lezen in a woord voor Gado. Ik moppe uit Johannes 3 vers 16. En apostel Paulus zit precies om dat evangelie. Hij is donadungro also. Hij is in de gevangenis. En juist in die positie bemoedigt hij de gemeente van daaruit. En daarom moeten we, het moet duidelijk zijn dat kennis vergaren geen zonde is. If we want leri moro nangamori komoro koni anoa zondo. Het is juist goed om steeds meer van één of meerdere onderwerpen te weten, zodat u anderen ook kan onderwijzen. Maar nooit en te nimmer mag u die kennis stellen boven de liefde van Christus. Wanneer u zich openstelt voor zijn liefde, zult u de kennis gebruiken tot eer van God. Dat nou aan prespari sani. If you opo you serefi gi a lobby fu masra, dan akoni sa you abi, you gebruiken tagado sa kisi glory. En Paulus blijft in dit gedeelte van de brief aan de Efeziërs. Hij blijft de nadruk leggen op de eenheid in Christus als gemeente.
Dat is belangrijk.

Vooral wil hij de niet-Joden erbij betrekken, zodat zij beseffen dat het heil en de liefde van Christus ook voor hen geldt. Want de bakkerman voor Jezus, de discipel, de bij de ibride, de bij de namastra Jezus. 3 jaar lang. En toch konden zij de liefde die Jezus aan de mensen bewees niet begrijpen. Omdat, Isabi, zo lees je de bakkerman voor Jezus. De ben de bezig naar de wang, naar de schrijfie. Naar de igi belang. Voor was de voeten voor makandra, de ne be wan dati. Bika de be feni tak dat na wan broko voor wan srafu. Want tra lees je, proberen ze uit te vechten wie de belangrijkste is. En hoe staat het vandaag, hoe gaat het vandaag bij ons in de gemeente? Durven wij onze kennis en titel terzijde te leggen om er als dienaar voor onze medebroeder of zuster te zijn? Of onze kennis en kunde ter beschikking te stellen binnen de gemeente zonder enige spoor van hoogmoed en alwetendheid te etaleren? Brana Sisa, Arkiman, in voeding van gemeente, pakken wij de taken die even blijven liggen op? Of is het voor, nee, we liever die gemeentebestuur? Of die dinari? Of dus once zij haal a collecte op? Ja toch? A begin voor a woord toe. Worden we opgeroepen. We worden opgeroepen om er alles aan te doen om de liefde van Christus te stellen boven alle kennis. Zodat wij kunnen volstromen, u kan comfort met Gods volkomenheid. Laat het zo zijn, broeders en zusters, dat we nieuwe mensen zijn geworden in het dienen van de ander, dat we dien makandra, en daardoor we geven God de glorie. En we geven a glorie die er fiti. En altijd om een actie, a santa jeje, a jeje fu masra, fu jepwi, nanga apistori disi. Amen? Amen. Mekwi begi. Papa, we te u grand zangie dat ete man lezi uwe mag arki u woordu. Ti de manting. Jezus, en dat voet true usa sabi a lobby fu you. Usa kon sabi a lobby fu you. A lobby sa e pasa ala koni fasi. En papa dat we sa furu nanga a lobby fu you. Jef vi brada, jef vi sisa, jef de wansa e arki. If uno abi no for lobby, papa make we ask you. Yet that you want stawi bay. Nanga sani sa we e mankeri. And for that we etray you grand sangi. In a name for Jesus Christus. Amen. Brada nga sisa. Lek van mi betakik ba. Mina voorganger na a gemeente fu. Ebenezer van the Church of the Living God. A Sunday DC, ala de gemeente voor wie in Mexico makandra, bika ube begin nga wie regional meeting, dus dat na a meeting voor a komakandra voor a jurisdictie DC Zuid-Amerika. En tide, if you have no impression if you go, you de van harte welkom in a gebouw voor UNASAT. Dat de na Jagannath, want zij staat voor Jagannath Lachmanstraat, Hindiland, ade. Jullie van harte welkom en we begin 10 euro, 10 maanden. Contact je blessing, contact je genezing, contact je bevrijding en alles aan zij af van nodig in Jezus' naam. Te wantra lezen baka, Pastor Philemon en Barry Odi in Jezus' naam. Amen.

Gigi. Alla jubla sinjang, jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy. Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerpalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Plezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerpalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerpalani. Save and enjoy.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Wisna a programma Doro Fu Hopu, wan presenti Fu gemeente handelingen. We will see you, wan blessi Arkiting.
1: Arkimang, wan blessi uditim manting anyanin Fu Jesus. Diside a programma Doro Fu Hopu, sa ikuna yu ala sondem manting. Wang presentasi fu gemeente handelingen ministries international ina pastor Simpai Ewald de mandi mi yabaka fu bedinyu na ngawo tu fu gado fo sigu dorom wala fala biwang ni pi chawam digi fala ni himal gantang fu de mandi apa gantangi fu yu wo tu masra gado gantang ta hi de mandi ngu mak taki baka venis malibi masra taki abla yu wo tu mamien no taki abra awar hei papa kalau masa sami big na tiniki wo tu gwe nanga krakti eki wo tu miti nanga wangsma en meki a gi frok tu masa tapi bigi na yu papa ini aning fu yu ma piking Jesus amen and amen lebih wang iti wang tumor wang blessi udah nyanyi fu Jesus tidak manteng wi jabaka na nanga a programa doro fu hopu wang programa sa ikong ala sundi mamanteng. So, mie bumundo si bakal lebih bang tak gado waktu ti aikong ane kolegi legi aikong fumitina nga wasma aikong fu go doro mora fa nga wasma libi mameno aikong fukang soryu ateng sawe libi and desani sa ipsa so opo yu ati and on fang fu gado waktu. Lebih banyak terima tanya mengalih si bodoh fakta buku fu spreken, spreken 30 ni begin na vers si fu dapat lebih banyak. Dapat awal tu lebih banyak mengalih si oita a basic Bible. Dapat awal tu eskrip taki ik frag mar tui dengan van u. Geef mij die alsjeblieft voordat ik sterf. Daar ask ik je maar dat ik me actie u gaat doen toesani no mo toesani. Gim ding masra me actie u fos mid dede. Sabi tiade opo lebih wang libis mij actie gado alas hot sani. Trawe actie wagi, trawe actie oso, trawe actie hosont heet. Trawe aksi tak de chin fu in apa so de libine libi bung trawe es suku ala sort sani nagado lebi wang is need for care masani de sai aksi nagado lebi wang sa abi wa de giu na ahir libi ja sai libi na kon tapu en ina to comes to her libi dat na libi na nagado ko doro moro fara lebi wang da ja aski fi mai taki mi aksi itu san fu yu masra ginding. Asyablif, tangi-tangi, gimi deng, fos mi dede. Vers 8 itaki. Da a eerste wang, sa aksi, au aksi no taki. Help me om nooit oneerlijk te zijn. En nooit te liegen. Halleluja. Lebi wang, if furu fuyo doro fes gado lebi wang. Kanena ala so, afos sa nimi sabi, sa libi sa ubiki aksi. Na gado, gimi furu money, gado deng. De pai mandi min pai matrawan kanta kina keni seng outu mas mai siki kita gado iye pi mi on dressi fi dressi mi da bung gimik bada mi dewa hol lekak mens on tia ya bisma ja asan sa abi fa nodu na e keni seng lo biwa da de hol lekak ba on kana ap muni mano de ano de kosont da asma la tida ano de hol lekak ataki help me om nooit on eerlijk te zijn. En nooit te liegen. Morofara etaki, maak mij niet arm en ook niet rijk. Isabi mi betaki basa do etaki jabi sma de lobi wang. A problem sa abina furu moni awani. Awani ab moni fukang. Bayi amoy wagi, bayi amoy oso en libi frey ane guavro kwa is libi ho nuliki. Bena alas ma wan deso. Amen. Maja asma di sini aksi gado dati. Ataki mak me nit aram en ook niet rijk. Noem ik me Gudu. Noem ik me Pina Oto. Geef me gewoon alle dagen genoeg te eten. Halleluja. Dat ik niet alle day. Amen. Genoeg voor mij kan jang. Dat in vers 9 uit dat ik. Want als ik veel heb, zou ik misschien gaan denken dat ik u niet nodig heb. Halleluja. Ataki want if me abitum si furu, dan mi kan go denki dat mi nabi u van odu. En we shi asan dat i eb salobi wang. Sma itaki na mi moni na mi gado. Tras ma solanga ap ala san sabi wanik ba. Da yu mataki nak su gado na ing moro lobi wang. Da aitai taki afaswa ailibi bong ba aviswa yu wani korjering. You no man korjering lobi wang. Amat sa ide. A abi konuk ay si bung full money ay si tukoms na fesi. Fes ni kame lisan bakal biyan taki want als ik feel heb so ik misschien gaan denken dat ik u niet nodig heb. Ay tak moro fara ik so misschien gaan zeggen de Heer wie is dat? Ataki mi beka denki moro fa ataki mi nabi fa no do ma outu mi ka denki taki gado sumanta dati tebi ego chara evangeli lobi wang da weyele san tak taki sumanta Jesus sumanta gado no de ala so sanye yere na a universe vim na dati na gado tolwe asuma disi na gado se refi jeng agudu ma omat ay shidak na egi krakti na auroko tranga aguaskoro. Want ik kan actie dat ik dat na gado al universum net in na gado dat soma giakoni veel leren scoren soma giakoni fu ik kan draaien een succesvol business so soma giu attractief wie kim manting soma nasma zij ebes schermiu fu den hoogri van grond apuja si ofara libis makango dat ik want als ik veel heb zou ik misschien gaan denken dat ik niet nodig heb ik zou misschien gaan zeggen de Heer, wie is dat? Moeder van Aitaki. En als ik arm zou zijn, zou ik misschien gaan stelen. Dan zou ik mijn God te schande maken. Aitaki, even bij Abi Fool, dat kan niet bij Kotaki zang. Soma nagado. Maar even bij Pina Oekto, kan niet bij Fool. Dan bij boroko aning fugado, bochara aning fugado kote schande. Dan mik a out taki in a begin. No mik mi a pina, nog gudu. Ma gimi genoeg. Omdat ala de tusan disi lobi wang, de abi risiko. Pina abi risiko. Want is my pina. A kan go furu ya ifa no abi noti. In abi next. Na ook to efu a gudu ook to. Da akacharin fara go fugado wi sheng furu lisi furu fu de gudu masa yesi yallo biwan don waf de ne din gado fu seide ama de abi konu ma furu fu des masa pina outu o mef de ne din gado outu ama seide trabai fu furu trabai du korepsi ala so tsani ana neki te begi go na gado lo biwan a abi ba pala begi fu begi go na gado ma furu sma e begi forket go na gado da seip sa asansa de wani de nefening ama gado sabal atifu libisma taka libisma solanga abin bunga ab alasani ay fot git gado furus ma lobi wang pina puren fu gado me abi furus ma na moni puren fu gado lobi wang tele manteng mi wancha de sanisi kuna yu fu saide te ye begi gona gado da ye safaye begi lobi wang da inego da ye begi wasani sa ino sabi de kofol hofen mara te begi go kharef na gado lekfa askrifi mataki taki gado mino wani pina nok gudu wagi mi kon nok fukanyang amat if mi gudu dan bi kango taki gado suma na yu anu yugi mi ma if mi pina ok to mi kango fudu ala sosani luku de korupsi saip sa ina konre lobi wan sa we libi luku saip sa in de korpse. Ik heb sa in de overheid, om mijn corruptie, om mijn sanide. Voor zij de. De begin is in de kwaliteit van de zin. Als dat zij kwaliteit niet moest, abi furu, furu, furu. En je ziet, gevaar niet baka. Lobby 1 is de man die me geeft, de woord die ze. A kern van boodschap die ze lobby 1. Dat ik te je gofes gado. Axis aan is ouchayu, gomoro fara. Axis aan is aan ouchayu, gomiti hemel. Dat je axis gado sani. Die moet gebleven kwee zei. Ja, als je dat gado ogio asansa yo abifano do lobby 1. Soto wens je abifu kan goudu na grond apu disi da yo lasi. Alibi fu tego. Na okto efi e pina okto lobby 1. A abie na adil. Lobby 1 te de man teng me gyo de woto disi. Dat yo kan libi na ngaden. Dat yo kan sabi faye cha yo srefi. Dat yo kan sabi a grond apu sa yo libi ense. Maar dat yo kan sabi de gevaar. Sande in ya grond apu ya lobby 1. Baka de yoyle de woord die ze itaki sang. Mi ook to be begi verkeerd. Mi ook to be twijfel in bepaalde sani. Dat de mi wan begi nang a yu lobby wang. A begi sa wekari a sondar gebed. Fulus ma begin ba. En fulus ma obedien ete. Omdat sma abi gado van odu ete. En fi fo yu anu tapi wai nang a mi taki gado. Mi ekong na yu fese. Mi aksi yu. For you give me pardon for my son. Wang di mi sabi. Nga wang di mi sabi. Gado me aksi yo. For take me tutu like you have changed for you. And tiri mi mora fara. Ini alibi disi. Ini Jesus name. Amen. Lobi wang baka di yo begi a begi disi lobi wang. Mi wang tetaki yo me kia eerste stap. Maar als je de stap naar voren zoekt, een gemeente voor kan gaan. En je hoort die dienst lobby van de gemeente handelingen bij Italië weg. Dat is een straat voor Angolan weg. Nummer 2 naar 4. We beginnen dat je 10 euro maakt naar de eerste kanaal. En als je de kanaal maakt, dat je begint 6 euro. Bakadina, die je zo normaal kan maken. Na 21 uur wat aan Maleo straat lobby van. We deden dat je ook toe. Je van harte welkom naar Sunny Point. We deden dat je ook toe lobby van. Zoals ik hier in Burg ook toe, we DDP. Na Bronsweg lobby 1, we DDP. En na Tapuripa, we D. En ook toe naar Brokopondo Centrum, DDP ook toe, we D. Na Tamasari lobby 1, kilometer 13, DDP ook toe, we D. We begin tiro manten naar Komakandra. En ook toe naar Bongo, we D. We begin DDP ook toe tiro manten. Na in België lobby 1. Na in Brugge, DDP ook toe, we D lobby 1. U de van harte welkom na iedereen van de koma Canadese lobby wang. We wat tak na nga yu moro fara, fa yu mbegi go na gado, en sana yu houding de go na gado. Makane yu abi furu moni ba lobby wang, fuma taki. Makane yu uktu ye pina, we ka leri moro fara, fa fugu moro fara na nga den fraks toko disi ini alibi. Lobby wang, amen. Lobby wang, disi bede a programa Doro Fu Hopu, wang presentatie van gemeente Handelingen Ministries International. Meki gado bless you moro fara.
2: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen broeder en zuster. Dit is dag 7. Sanfried Josefson groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Miloba kelere metegi, milobeng. Wins van me zondo me mismisichinzo ete, mamiloben echt metegi. Maar ik groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Ik denk dat dit de laatste boodschap is van de serie van 7 dagen. En het onderwerp dat ik met u heb doorgenomen is een nieuwe meester. De schriftlezing heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14, 2 Korintiërs 5 vers 14 tot en met 15. En de sleutelvers met dit alles heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Maar laten we onze sleutelvers lezen. 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is hij Christus gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Laten we bidden. Papa na in hemel, God of Allah, God of Masraf, Allah Masra, met ik uw grand zang en met uw glory naar u. You de one bon God, want you love me and you love libisma. God, met ik uw grand zang en voor aher wikidoro, ibe de nanga minanga nanga nanga aleri dis God of Masra, aboskopu dis God of Masra. Me fear tak you bless me, God. Maar me begi dat me ki sluiten af bon nanga mi God of Masra, tide na alasta one voor aseri dis God. Put you on a me and bless me and me begi and me smite you mit a gem in your face, God, mit a ta. Me begi bodow me kudi sabi fi, di way said fi, bodow me kudi fustan fi, di deep hand fu pak sei fi, and bodow me fu di kennis fi, ay, di limbo wo yo fi, God, fu sade one bless ye. Da hide sembe de ohai kadiboskopu aki, tot eer en glorie van uw naam. May the good Lord bless you. Amen. Laten we doorgaan. De afgelopen, zeg maar gisteren, heb ik gesproken over wat allemaal is gebeurd, begin van dit alles. Tide miwango doro, futak nanga yo, abra alade boonsan sagado dugi uno, fukotot wan nieuwe meester. Ja toch? Gado jep uno, because a eiha a di a sondu di Satan fit uno, da a pot sondu gi uno, u fadona in sondu, da a sondu ko producer a fleece na in willibi, a fleece san de clari gi for tumones, au go dede nomo, anano a presi na himal, da a fleece ref producer na in willibi, a eiha ek. En na eigen ik kon naar inolibi, dan maar produceer eigen dunk, zelfbeklak, zelfzucht, eigen gerechtigheid, zelfrechtvaardigheid, zelfbewustheid, zelf-eigenzinnigheid. A produceer ook te trots, a produceer ongehoorzaamheid, leugen, luiheid, boosheid en kwaadsprekerij. Alla de san dat die a eigen ik tja kon naar inolibi. Da gado sref lobuno, ashi tak no, mi belop libisma, mi nou lib demandiso, mo setenkon, mo pure na katibo, e mo meken klari fu do sa mi meken fu de, ya, en gado duan bigi sangi uno lekso ube takip sa, afrolosu fu pot Jesus na inwi ati, fu tirwi ati, di a eiha eke du moile gado, teku baka ajeng da hanga wi na akruis sama na nga Jesus so dat minanga yuko erfar a leide, minanga yuko erfar a dede fu Jesus Christus en minanga yuko erfar a beri ook to na in wie geest en wie wezen uko erfar ook to uko erfar ook to a opstanding. Amen. U dede na u kruisig na nga Jesus. De begraven wie na Jezus en hoe staan op een bakken afgrijp naar Jezus, Makandra. En als zondag macht die zijn heersen, wie nog demoro onder de overheersing voor als zondag. Because God prani we in Jezus in het kruis. Is dat een woord en leren nu? Doe u lezen als schriftlezing. De schriftlezing tegen u aan zijn. Tegen u dat Jezus, paifu Jezus, dede voor eens en altijd die asondo. Asondo na noa kans, noa ruimte moro na eng. A noa poten onder druk moro noa fasi. Maar ei libi. A dede. En a leru ook de apostel Paulus leru ook to dat doro a dede. In feite a wet voor libisma nee gelde moro gi uno. A wet voor libisma nee gelde gi wat dede sma. Dus u deden na Christus en u opo baka na Christus. En omdat Jezus el libi en hij libi gigado, zo ook to we el libi en we libi Christus, we libi gigado. Amen. En u leri ook to dat die adesok ba, ta ga eigen ek e probeer wan lo fasi. Maar voor chai go terug na begin voor alasani, is dat tijden in de boezem van God moet je weten van je nog de overgelaten meer aan veroordeling of oordeel. Begrijp je? Of me bedoel oordeel. Nooit in de boezem van God. Probeer voor tanda pe. Maar me wan meki sabi dat God do bigisangi uno. Je nang aan mij. Ondanks a egocentris libi sa minang a jube abi. God verlos uno voor a egocentris libi sa uno be abi. U bedenkt je zo uno schreef u naar spanning atras man. Omdat alibi dat beheerse dat uno belangrijk moro ala trasani. Maar gado leer u bepaalde sani. Dat ik aan tekti de mei schreef u. Bribi vanaf nou ook to dat die nanga Christus i hangana a kruis nanga Christus i dede nanga Christus i beri nanga Christus i opo bakana grebi. Amen. I dede nanga ala sondo sang mos maduan san nanga yo. Dus da Masra gyo drie belangrijk zijn sa omhoor hoe schrijf bezig na nga ding. Pe om sta bij stil. En dat a eerste we moeten onszelf verloochenen. Dat wil zeggen, we gi gado a kans voor een heerst abra wie. Uno schrijf nei teri moro, maar na gado eterna in uno. Lucas 9:23 en hij zeide tot allen. Indien iemand achter mij wil lopen, die verloochene zichzelf en neemt dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Dat want takie in ou luko askin fi moro. A kruis fi no de altijd a wipi sa de wipi. Je verdien moro weinig lek fai bedenki verdien. I fin ma chingro moro lek fai bedenki ano dat je uang. Hij maakt je kon sabi a kruis voor jou ook toe. De persoonlijke verlangen voor jou zijn je bij. Lek libisma dat ik me angri voor abdisi, me angri bepaalde man, e angri voor abicina alasi, me sabwa mansa ab 64 tjong, en me jere afipi ab 100 zoveel, me no sabi van de dore 200 zoveel ba. Isabi, ala de prisiri dat, ala de trots dat je kruis, je kruisig, je, dat na a kruis sa je tjatak, me lib de sandat. Trouwens, drugs, de drapepe, ik ben kan make boom voor money, begrijp je? Alla de saati, libi, tak een man, ik kan psagwe, moduen zonder de saati. Zo je kruisig, je schrijft, zo je verlogen, a eigen ik voor jou. Amen. Ten tweede, alleren nu ook to dat hoor rekening naar een wansani, dat na je positie na in Christus. En ik kan maar de duidelijk gio, dat je dede naar je kruisig naar Christus. En. Je kruisig na Christus. Abon, dit is onze positieve in Christus. Onze positie in Christus. Amen. En me kama de duidelijk doen. Romeinen 6 vers 11. Etego. Zo dan. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde. Maar leven voor God in Jezus. De sap gewoon tak i dede. Jawa dede smami begiatori ba. Voor aman. Sang de ma bekare fu kon dobel, da ma tak anabi anu. Le ma da faya bedoel, luk tu anu me shi drape. Mama tere, maar dat ik de anodisan of min af Jezus Christus. Dus we moeten onze positie kennen in Christus. Amen. Punt 3, San Agio ook toe. We moeten onszelf aan Christus overgeven. Dat want dat je isap, je naam ik onsap tako ab van je meester. Sinds die o draai libe, o tek Jezus aan. De eerste beginselen van het geloof. O onder ga den san dat je. O doorloop a proces dat je. Dat om sabi dat o ab van je meester. En mek wie gi, wie schrijf abra, mek a meester dat tiruno. En dat meester dat je tiruno dat. Ik ga heugje schrijven afrok toe voor a geest. Hè. Ja toch? Dat was je de san dat gebeurt na in a libif ono. Amen. De vrucht van de geest. Ja. We hoor je in 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Zoals we eerder hebben gelezen. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot in zich gekomen zijn. Dat één voor allen gestorven is. Dus wij zijn gestorven. En voor allen is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. In Lucas 9 vers 23. We lezen het in Walisi drapeskrifie. Hij zeide tot allen. Indien iemand achter mij wil komen. Die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis en volgen mij. Amen. Koop saka osref poti. Koop saka afasva weer vier taku gevallen potawansi. En gio libi mek masratirio. Jij bent niet de enige. Misreven mek moeite voldoen. Dus doen toe. Nanga trouwens aan bigi. Na ina koninkrijk voor gado. Isa Billy Graham en mijere wan geschiedenis. Mijere wan torifeng. Na wat zekere Naomi Klok. Na wat wit Amerikaanse bedenasterna voor een vertaling. Een Bijbelse vertaling vanuit Engels. Konasara Makans. Adak Billy Graham na een meest betrouwbare predikant na in Amerika. In het ding. A woord toe. No vind no een fout ning. A grond apo no vind no een fout nama. En ik niet naar je kunt op apprecie dat. Ko, trama liba libi ba. You know, de a enige wat zij li ben. Dus ko sa ko srevi, geruimte na gado, mek a doa sangi. Amen. Mek gado bless you naar word to this. Mi hoop dat ka bede, wan blessing you. En hierbij wil ik Radio Shalom nogmaals bedanken voor haar gastvrijheid. Mijn de gelegenheid geboden om namens God in dienst te zijn voor dit gemeenschap. Thank you. En mogen de Heere jullie zegenen. En Radio Shalom zegenen. Jullie zullen enkel opgaan, maar niet neergaan. Want jullie zijn het hoofd. Maar ano atere. May God bless you. Thank you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Ruby! Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Robin.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Boy, mi ma clara ozo. Mala san op prijs. Dus heb je chat kost, Mala? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
6: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuanyo verfi. Verfi.
5: Hè?
6: Verfi.
5: Verfi? Dat zei dat hij.
6: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies mi tegik, ba. Verfi. Na een nieuw merk. En een verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
7: De nieuwste paarbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, broeders en zusters, kijkers en luisteraars. Aan het begin van deze nieuwe week ben ik, dominee Ingrid Noordaan Uden, bij u in de huiskamer. En deze week zal ik de hernutter verzorgen. Ik dank de Heer voor deze gelegenheid die hij ons schenkt om weer in zijn woord te mogen duiken, om te leren wat hij ons wil leren vanuit zijn woord deze week. Zullen we dit samen zijn opdragen? Hemelse Vader, we danken u. We danken u dat u met ons geweest bent in de afgelopen week en dat u ook met ons bent gedurende deze nieuwe week. Heer, we dragen de week aan u op. We bidden, Heer, in de naam van Jezus, dat u ons wilt leiden deze week. Heer, dat we mogen zien op u. Heer, en dat we geleid mogen worden door u en door uw geest. Heer, dat we alle uitdagingen die op ons afkomen, Heer, dat we daartegen bestand zijn, omdat u ons leidt. We danken u daarvoor, Vader, en we leggen zo deze week in uw hand. Omdat we weten dat u bij u alles verzekerd is, en we daardoor ook verzekerd zijn. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Ik wil u de dagwoorden bijhouden, voorhouden, van deze week. Het is de 12e zondag na Trinitatis vandaag. En het woord voor deze week is gehaald uit Jesaja 42 en wel vers 3a. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlatspit zal hij niet uitdoven. En het is vandaag, zoals ik al eerder zei, zondag 23 augustus. Het dagwoord van vandaag is gehaald uit Jesaja 48 vers 21. Zij leden geen dorst toen de Heere hen door de woestijn leidde. Hij deed voor hen water uit de rots stromen. Zij leden geen dorst toen de Heere hen door de woestijn leidde. Hij deed voor hen water uit de rots stromen. En het leerwoord uit Markus 9 vers 4 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Nogmaals, wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. En het bijbehorend lied, waterstromen wil ik gieten, spreekt de Heer op het dorre land. Koele bronnen zullen vlieden door het verschroeiend oosterzand, waar nu pelgrims smachtend gaan, zal een hof des Heren staan. Tot zover de dagwoorden voor deze dag.

Als schriftlezing heb ik gekozen naar aanleiding van het woord van de week. Jesaja 42 vers 1 tot en met 7. De eerste profetie aangaande de knecht des Heren. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij de aarde het recht zal hebben gebracht. En op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Zo zegt God, de Heere, die de hemel schiep en hem uitspande, die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot, die aan de mensen die daarop wonen de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen, in gerechtigheid uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis die in duisternis gezeten zijn. Tot zover de schriftlezing.

De eerste aankondiging. Dat wil zeggen dat er meerdere aankondigingen zijn. En die zijn er inderdaad ook. Er zijn vier aankondigingen. Als we die aankondigingen bekijken, allemaal in Jesaja, dan zien we dat er een stijgende lijn is. Dat het uiteindelijk eindigt bij het lijden van deze knecht. Dat hij onze zonden, onze ziekte op zich neemt. Dat door zijn striemen ons genezing is geworden. En dat hij doorboord en verbrijzeld zou worden. Om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden. God stelt zijn knecht voor. Hij stelt hem niet alleen voor aan het volk, aan het Joodse volk, maar eigenlijk aan allen. Want als we verder kijken, dan heeft hij het ook over de volkeren, over de natieën. Deze knecht is een lieveling. Het is een vertrouweling die geheime opdrachten uitvoert. Hij is uitverkoren, hij is geliefd en hij wordt ondersteund. Hij wordt bekrachtigd door de geest om in staat te zijn om te volvoeren de opdracht die hij heeft meegekregen. Hij zal de geopenbaarde wil van God en zijn gerechtigheid zal hij bekendmaken. Zodat volken zullen weten dat hij, de God van Abraham, Isaac en Israël, dat hij alleen God is. De knecht zal heel stil, heel zachtmoedig, heel nederig zal hij de boodschap brengen. En wat voor mensen onaanzienlijk is, wat voor mensen waardeloos is, daar zal hij bijzondere aandacht aan besteden. Hij zal hart hebben voor deze. Hij zal de gebrokenen, hij zal de zwakken, hij zal de waardelozen zal hij versterken. Hij zal ze bemoedigen. De gebrokenen. We weten in het woord dat hij ook zegt dat hij de gebrokenen van hart zal verbinden. En dat hij de verslagenen van geest ook zal opheffen. Want daartoe is hij ook gekomen. Hij is de geneesheer daarvoor. Voor de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Maar God zegt, hij zal niet rusten. Deze knecht zal niet rusten totdat hij de waarheid en rechtvaardigheid van God overal op de aarde zal heersen. God, zijn algemene term. Maar wie is de God die hier spreekt? Hij zegt, ik ben de God die hemel en aarde gemaakt heeft. En alles geschapen heeft. En de mensen daarop heeft geplaatst. En ik heb de mens adem gegeven. Ik heb de mens leven gegeven. En ook mijn geest. En hij heeft de knecht gesteld. Tot een bevestiging van het verbond met Israël, maar niet alleen voor Israël. Maar hij zal tot een licht zijn voor de natieën, voor alle volken. Omdat zij ook deel mogen hebben aan het goede, aan het heil van God. Hij is gesteld om blinden de ogen te openen. Om gevangenen uit te leiden uit de gevangenis. En weet u, als we dat zo horen, dan weten we dat dit in de praktijk geweest is. Mensen die waarlijk blind waren. Die hij de ogen geopend heeft. Maar er zijn ook geestelijk blinden. Voor wie de ogen ook geopend moeten worden. Opdat zij de waarheid kunnen zien. Opdat zij het licht kunnen ontwarren. Dat licht dat gekomen is in de wereld. En gevangenen. Gevangenen die gezeten zijn in kerkers van duisternis. Die niet in een gevangenis zitten, letterlijk, maar geestelijk wel gevangen zitten. En ook vrijgemaakt moeten worden. Om ze te brengen vanuit de duisternis in het licht. De knecht des Heren. De geliefde die bewogenheid heeft. Bewogenheid heeft voor ons. Bewogenheid heeft vooral ook voor hen die aan de
rand van de samenleving zijn. Zij die eigenlijk als het ware geen recht van spreken hebben. Zij die verdrukt worden. Zij die aan de kant liggen en soms niet eens worden opgemerkt. Het geknakte riet. Wat makkelijker is, is om het door te breken. Dan houdt het op. De kwijnende vlaspit. De mensen die vroeger of nu nog kokolampoe gebruiken, die weten wat dat betekent. De olie is op. En het walmt nog een beetje. En het walmt en vaak is ook nog die geur van de petroleum dan ook nog sterker. Wat we het liefst doen, is het uitdoven. Dan walmt het niet meer, dan ben je daar vanaf en ben je ook van die geur af. Maar nee, dat doet hij niet. Hij brengt nieuw leven in. Hij bemoedigt, hij versterkt, hij vertroost. Dat is het wat die knecht doet. En hij zal het recht en de gerechtigheid en de waarheid van God bekendmaken. O, hoe snakken we niet naar recht en gerechtigheid? Hoeveel onrecht is er niet in de wereld? Maar hij is gekomen om dat recht van God openbaar te maken. Zodat we weten dat God een God is van recht en gerechtigheid. En een God van waarheid. En Jezus zegt ook, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Hij is gekomen om dat openbaar te maken. Om dat zichtbaar te maken aan ons. Zodat we die keus kunnen maken. Want het gaat erom dat wij uiteindelijk die keus zelf zullen moeten maken. God maakt openbaar. God schenkt. Maar wat doen wij daarmee? De keus ligt aan ons. We kunnen het accepteren of we kunnen het naast ons neerleggen. Hij is gekomen. Als wij ook behoren tot de gebrokenen van hart, zij die verslagen zijn, zij die aan de kantlijn liggen, zij die het heel moeilijk en heel zwaar hebben, naar wie niet wordt omgekeken, of die onbelangrijk zijn, hij is voor u gekomen. Hij is voor u gekomen om licht te brengen in uw leven, om u een hart onder de riem te steken, om u te bemoedigen, om u op te richten. God heeft het gegeven. En het is aan ons om het te accepteren. En dat geldt ook voor u. Blijf daar niet liggen. Blijf niet aan de kantlijn staan. Blijf niet zitten met dat gebroken hart. Met die verslagenheid. Maar kom tot hem. Kom tot die knecht. En we weten wie die knecht is. Als we gesproken hebben over zijn lijden en sterven, dan weten we dat het gaat om Jezus. Jezus die gekomen is om redding te brengen. En dan praat ik u nu voor die uitdaging. Om deze Jezus die God gebracht heeft, geschonken heeft aan ons als een geschenk. Om hem aan te nemen en die hem nog niet heeft aangenomen. Om uw leven te geven aan hem. En zijn leven te accepteren. Zijn leven in waarheid en gerechtigheid om die te accepteren. En die nu hem al heeft in uw leven. Dat u een hechtere relatie met hem mag hebben. Door intimiteit met hem te zoeken. In gebed. En in het lezen van zijn woord. Opdat u ook gesterkt mag worden. Opdat ook bij u dat licht verder mag doorbreken. En u genezing ontvangt. Waar genezing van nodig is. Want door zijn striemen is ons genezing geworden. Deze knecht wordt ons gepresenteerd vandaag. En de uitdaging is aan ons. Om hem te aanvaarden. En dat hij ons mag brengen. Vanuit die gevangenis waar we eventueel zitten. Om die blindheid weg te nemen. En om ons te geven het licht. Dat u dat licht mag geven. Dat u daarmee mag wandelen deze week. Dat u tot licht mag zijn. Of dat u inderdaad dit geschenk accepteert. En genezing, heling en licht ontvangt. Daarvoor is hij gekomen. Laat het niet aan u voorbij gaan. God heeft het ons gegeven als een geschenk. En we zijn hem daar dankbaar voor. Amen.

Laat ons bidden. Hemelse Vader, we loven u, we danken u, we eren u. Waarlijk, u bent een liefhebbende God. U bent de God die bewogen is met ons. U bent de God die naar ons omziet. U bent de God die daar is, vol van bewogenheid, vol van barmhartigheid, vol van goedheid voor ons mensen. Heer, dat u bereid was om deze knecht die u voorgesteld hebt inderdaad ook te zenden. Om herstel te brengen. Om recht en gerechtigheid en waarheid openbaar te maken. En genezing, herstel te brengen waar wij die van nodig hebben, Heer. En dat was niet alleen voor uw volk Israël. Maar het is voor de totale mensheid. Want het ging niet alleen om dat volk, maar ook om ons, Heere. Ook om ons werd hij doorboord. Ook om ons werd hij verbrijzeld. Ook onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ook onze zonden heeft hij gedragen. Opdat wij zouden zijn, Heere, hersteld, genezen, bevrijd. Dank daarvoor, Vader. Vader, als we deze week ingaan, dan bid ik, Heere, dat u ons leidt. Opdat we inderdaad mogen wandelen in recht en gerechtigheid. En in waarheid. En in dat licht dat hij gebracht heeft, Heere. Dat wij daarin mogen wandelen. En dat we mogen ervaren ook in ons leven, Heer. Wat dat van nodig is, dat herstel, Heere. Die genezing, die bevrijding, Vader. We danken u daarvoor. En we danken u, Heere Jezus, die knecht dat u gewillig was om te komen. En om te doen, om uit te voeren de opdracht die u meegekregen heeft. Dank daarvoor, Heer. We danken u voor dat volmaakte offer dat u heeft gebracht. En we vragen, Heer, om door te breken in ons. Om inderdaad de gebrokenen van hart te verbinden. En inderdaad ook de verslagenen van geest op te richten. En dat, Heer, wij ook uit de kerkers mogen komen. Uit de gevangenissen mogen komen. Omdat u ons daaruit bevrijdt. Dank daarvoor, Heer Jezus. Dat we zo deze week mogen ingaan. Omdat u ons zo lief heeft. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Zoon. En dank u wel, Heilige Geest. Amen. Amen. Ik wil afsluiten met een zegenbede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn allesomvattende vrede. In Jezus' naam. Amen. Kijkers en luisteraars, ik wens u een heel gezegende werkweek toe. We danken de Heer voor dat offer dat hij gebracht heeft. En mag hij met ons meegaan deze week. Dat ligt aan ons. Grijp de kans. Ik ben dominee Ingrid Nortan-Uden en ik mocht vandaag bij u zijn. En ik zal ook deze week verder met u bezig zijn vanuit het woord van God. Nogmaals, God zegen.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.

0: Kip. Das Kip.
1: En helaas daaruit voor. Voor het plein dat voor de waterpoort is. Vanaf het aanbreken van de dag tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen. En hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8 vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
2: Ben je klaar voor God Talent 2026? Je kan tijdens elke show...

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting en de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM, A Daily Inspiration, Not Just Radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Haal pen en papier tevoorschijn, lieve, lieve mensen, om aantekeningen, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen. En stuur die gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of u kunt bellen naar telefoonnummer 422-630-597, het netnummer van Suriname. En dat op Surinaamse tijd tussen 8:00 morgens en 2:00 middags. Ik wil in ieder van harte groeten. Nederland, Aruba, Suriname, de United States of America. Ik wil jullie groeten, jullie die trouwe luisteraars zijn. En me echt ook bemoedigen om door te gaan met het programma. Vorige week hadden we afgesproken om aan de hand van de vraag van zuster Claire Broes in Nederland, ik vergeet elke keer welke, of het Amsterdam of Purmerend is, heb ik afgesproken om te laten zien dat alle drie delen onberispelijk moeten zijn als we ons willen voorbereiden voor de komst van de Heer Jezus. En weet u, een van de belangrijkste dingen is van, als je liefdesrelatie hebt tussen twee mensen of tussen jou en God, dan is het niet dat jij eigenhandig bepaalt hoe je moet worden, hoe moet ik het anders zeggen, hoe men jou moet liefhebben. Jij kiest uit hoe de andere jou moet liefhebben. Als ik een relatie aanga met iemand, dan geef ik mijn grenzen aan en ik zeg, ik hou niet ervan als je tegen me schreeuwt. Als je blijft schreeuwen, ga je me kapot maken en dat gaat scheiding brengen tussen ons. Je geeft duidelijk aan, ik hou hier niet van. En de andere die van je houdt, die gaat daar rekening mee houden. En zo brengt het jou nader naar elkaar, omdat dat een veilig gevoel geeft. En veiligheid komt als er vertrouwen is gelegd in de relatie. Zo is het ook met God. Wij bepalen niet hoe wij hem moeten dienen. Hij bepaalt hoe wij hem moeten dienen. Hij bepaalt wat hij fijn vindt en hoe we naderbij kunnen komen in plaats van dat we afdrijven. En daarom vind ik het zo mooi dat hij in alles laat zien wat hij wilt. En zijn woord heeft hij ons gegeven, een testament, oud en nieuw. En een testament heeft aan de wil van iemand. De persoon laat duidelijk merken, dit is mijn wil. En als hij gestorven is, dan gaan de kinderen naar de notaris of naar de advocaat. En die gaat de wil van de vader en de moeder, of de laatste wil, wordt ook gezegd in een testament. De laatste wil van de vader en de moeder bekendmaken nadat ze gestorven zijn. En niemand kan dat weerleggen. Het staat geschreven en het is opgetekend in een zeer juridisch aspect. Dus God bepaalt en daarom zegt hij ook, wil je weten hoe je je moet klaarmaken voor mijn komst? Dan zegt hij in 1 Thessalonicenzen door onze geliefde apostel Paulus, hè, dat hij de God des vredes, heilige u, geheel en al, en uw geest 1, uw ziel 2 en uw lichaam 3, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. En hij zegt het ook zo liefdevol, die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Dus hij helpt bij dat proces, mensen. Je hoeft het niet alleen te doen. En vorige week heb ik ook nog gezegd dat het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, Nieuw Testament in het Grieks. En het woord onberispelijk is hier amemtos. Dat betekent vlekkeloos, onbesmet, ongevlekt, onfeilbaar en onweerlegbaar. Ik leg meer de nadruk op het woord onweerlegbaar. Dat wil zeggen, niemand moet iets op jou aan te merken hebben. En we gaan vandaag even verder gaan over het lichaam. Want ik heb toch gezien dat het lichaam
meer nodig heeft aan aandacht. En dan sluiten we het deze week af. En volgende week begin ik dan met de ziel. Dus ik denk voor elke editie van elk deel van ons wezen, dat we twee edities doen. Oké. Dus de Heere geeft hier aan hoe wij ons moeten voorbereiden op zijn komst. We zijn geest, mensen. We zijn geest. We hebben een ziel. En we wonen in een lichaam. De geest sterft nooit. Die is eeuwig. Onze lichaam sterft. Onze artsentent wordt afgelegd, zei Paulus. En ik heb vorige week gesproken over het lichaam. Dat deel is van ons, dat zichtbaar is voor iedereen. Maar in de andere edities over de ziel zal ik ook duidelijk maken dat zowel geest en ziel ook zichtbaar kunnen zijn dwars door ons lichaam heen. Dat mensen kunnen zien wat binnenin gebeurt. Want zij zijn de bestuurders van het lichaam. Onweerlegbaar is dat niemand iets op u aan te merken moet hebben tegen de dag van Christus. Dus u gaat u nu voorbereiden om die status te gaan bereiken. Dat houdt in mensen ook uiterlijke verzorging. Ik heb het vorige keer gezegd, iedereen is bezig met geest. En nu lezen wij dat God zegt nee. Ik heb jullie geschapen naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Jullie zijn het enige driedimensionaal wezen. Jullie bestaan uit drie delen. En ik wil ook dat al deze drie delen onberispelijk zijn. En daarom wil ik het over uiterlijke verzorging hebben. Dat heel erg belangrijk is voor ons. Dat je lichaam, je artsentent helemaal in orde is. Ik heb vorige week bepaalde dingen aangehaald. Mensen luisteren opnieuw naar de edities. We hebben bijna onze YouTube-channel klaar. En het ziet er heel mooi uit, moet ik zeggen. Heb ik gisteren ontvangen. Uit Nederland zijn ze bezig in de gemeente daar om het voor mij klaar te maken. Maar wat ik wil zeggen, als voorganger heb ik altijd over alle drie delen van ons wezen aandacht gegeven in de kerk. In de predikaat, in trainingen. Op alle gebieden heb ik altijd de gemeente geleid. Omdat ik zelf bruid ben. En ik ben geroepen om de bruid klaar te maken. En daarom moet ik weten wat het betekent om bruid te zijn voor mijn bruidegom. En hoe hij behaagt om mij te zien. Ik heb vorige week Hegai aangehaald. De bewaker van de vrouwen die Esther voorbereidde voor koning Ahasveros. En ik heb ook aangegeven dat de Heilige Geest aan ons gegeven is om ons klaar te maken. Hij is onze Hegai. En Esther vroeg aan hem, wat vindt de koning mooi? Wat moet ik aantrekken, zodat ik dus eigenlijk voor hem aantrekkelijk ben? En Hegai, die de koning beter kent dan wie dan ook, kon Esther aangeven, dit is een smaak. En ze was spot on. Want het moment dat hij er zag, was hij helemaal overgenomen. En zij kwam in de plaats van koning Vashti, de tweede vrouw, of laat me zeggen, de hoogste vrouw in het koninkrijk. En God heeft het daar geplaatst met een enorm groot doel om zijn volk te besparen. Ik predik het niet alleen, mensen. Ik demonstreer het ook. Verzorgd eruit zien. Want ik ben een ambassadeur van een rijk in de hemelen. Waar de koning Jezus Christus is. En dan kan je niet hier op aarde, als je hem vertegenwoordigt, als een shabby chauffeur erbij rondlopen, zeggen we in Nederland. Aha. Je kan dat niet. Zorg voor je uiterlijke representatie. En ik heb in Indonesië gewoond. En voordat we in Indonesië gingen wonen, kregen wij een acculturatiecursus in Amsterdam. En dat wil zeggen, we moesten leren wat we mochten doen in Indonesië en wat we niet mochten doen. Bijvoorbeeld, je mocht iemand nooit aan zijn hoofd aanraken. In Indonesië is dat onbeleefd. Je mag nooit met je vinger wijzen naar iemand. Je moet met je duim wijzen, dat is jempol. Dan moet je met je duim wijzen of naar beneden, maar nooit met
met je wijsvinger is onbeschoft. En zo moesten we zoveel dingen leren, omdat we als ambassadeurs van Nederland naar Indonesië gingen. Dan kan je niet met je Nederlandse gewoontes daar als een olifant in een porseleinen kast dwars door alles heen. Mensen, je gaat je land niet goed representeren en je gaat je land ontzettend schade aandoen. Dus we werden speciaal opgeleid hoe we ons moesten gedragen in het land. Maar dat geldt ook voor ons mensen. We zijn geen artsenburgers. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. En het is jammer dat wij christenen niet weten hoe we een geestelijk leven, omdat we geest zijn, we zijn vernieuwd, we zijn nieuwe schepping, maar daar ga ik een andere keer uitgebreid over praten. Maar je representeert wel een geweldig koninkrijk. En weinigen van ons weten hoe de hemel eruit ziet. En daarom verlangen we er ook niet aan. Maar in de geestelijke gedeelte ga ik mijn ervaringen vertellen over de hemel. Om u wakker te schudden van het is geweldig. Paulus zegt het zo mooi. Als je het aan mij vraagt, weet je, wil ik nu heen gaan. Ik wil nu naar de hemel gaan. Waarom? Hij was er geweest. Hij was er geweest. Hij zegt maar, om u moet ik blijven. Weet je, dus het is ontzettend belangrijk dat u weet, u vertegenwoordigt een koninkrijk hier op aarde. Hoe verzorgd ziet u eruit? En een van de dingen is, we gaan praten over mondverzorging, hygiëne. Want we moeten onweerlegbaar zijn, onberispelijk. En weet u, we zitten vaak in de kerk, we zitten op ons werk, we zitten op school. Je bent, je voedt je kinderen op. Ik heb altijd tegen de gemeente gezegd, mensen, je voedt je kinderen niet voor jezelf op, maar je voedt je kinderen voor een maatschappij op. Dus zorg ervoor dat je kinderen geen last zijn voor je omgeving. Zorg ervoor dat je kinderen disciplineert. Dat ze zich niet misdragen op straat, andere kinderen rollen in de winkel. Nee, dat is ook geen getuigenis. Maar je kan ook dus eigenlijk in de kerk komen en een last zijn omdat je niet hygiënisch bent. Laten we eerlijk zijn mensen, bijna niemand praat hierover. Terwijl de Bijbel zegt, sla acht op elkaar. Want je kunt een enorme last zijn voor een ander, vooral in de kerk, op je werk, op school, als je met iemand praat met een slechte adem. Mensen, geloof me, ze zeggen het niet in je gezicht. Maar men praat achter je om. En we hebben het meegemaakt op school. Weet je, de tieners, we kunnen echt slecht zijn. Dan praat je met die andere en die ander stinkt uit zijn mond, ruikt niet goed. En dan ga je achterom roddelen van, hé, iets meer aan me voor wie, hè? Hé, het is niet makkelijk om met het te praten, hoor. En terwijl je met de ander praat, kijken we elkaar aan en we lachen. Nee, dat doen we in de kerk niet. We roepen elkaar, dat heb ik mijn mensen geleerd. Roep de andere in een hoek en zeg, lieve zus, uw adem ruikt niet zo lekker. Hier is een pepermuntje. En we hadden er ook bijna een wet van gemaakt om in de kerk, hadden we tandpasta, we hadden tandenborstels en allerlei middelen om jezelf schoon te maken als je niet schoon komt in de kerk. Maar we zeggen het wel. En ik geloof persoonlijk dat het liefde is. Want als één lid leidt onder een slechte adem met deze, leiden we echt allemaal. Dus laten we in die liefde elkaar in die open brengen en elkaar aanspreken. Ook dat is onberispelijk. Je oksels, mensen, die moeten niet ruiken als een steenbok. Zorg dat je niemand hindert met een geur. Dat niet te, het is hinderlijk, maar ik kan er niet tegen. Ik krijg hoofdpijn als iemand komt met zware zweetlucht. En onder onze oksels zitten de grote zweetklieren. En het moment, en natuurlijk ook omdat we behaard zijn daar. En de zweetklieren die scheiden zweet uit. En die komt in aanraking met lucht en met haar. En dan krijg je dan een onaangename geur. En het is goed, je weet, we leerden thuis van, ruik even onder je oksels. Of je moeder zegt, meisje, kom hier zo, je ruikt niet goed, ga terug. En let op elkaar. Want ook dat is onberispelijk. En ik ga u daar straks iets vertellen, wat ik zelf heb meegemaakt met de Heer Jezus hierover. Dus het is ontzettend belangrijk wat voor geur je verspreidt. Ik was een keer in Korea.
En voordat ik naar Korea ging, was ik een lange periode aan het vasten geweest. En ik was behoorlijk verbroken in die lange vasten. En de Heer had me zoveel verkeerde dingen van mijn hart laten zien. Ik was kapot en het had me nederig gemaakt. Ik kon bijna niet praten in die periode. Ik was heel voorzichtig om de Heilige Geest niet te kwetsen of pijn te doen. En ik was in mijn hotelkamer in bed toen ik van een samenkomst kwam. Van een kerk die me had uitgenodigd. En ik lag heerlijk in bed. Ik had gedoucht, alles gedaan. En ik lag in bed om te gaan slapen. Ik had al gebeden. En ineens kwam er een soort een windvlaag. En een bloemengeur kwam in de kamer. Ik denk, wat is dat? Dus ik begon aan de dekens te ruiken. Mijn huid te ruiken. Is het de badzeep of zo? Waarmee ik gedoucht was. Het was een complete aparte geur, had ik nog nooit geroken. En ik hou van parfum. En ik heb nogal wat parfums gebruikt in mijn leven. Allerlei merken. Maar niets dat hierop leek. En de hele kamer was zwanger van die heerlijke, zachte bloemengeur. En ik kon de oorsprong niet vinden. Dus ik ben uit bed gegaan. Ik ben gaan zoeken. Waar ruik ik dat? En ik kon het niet vinden. Dus ik ben weer gaan liggen. Maar het werd steeds sterker. En ik vroeg op een gegeven moment aan de Heilige Geest. Waar komt deze geur vandaan? En ineens hoorde ik de Heer Jezus praten en zei, ik ben het. Ik ben nu op dit moment bij jou gekomen. Ik woon bij de verbrokenen en nederigen van hart. Het moment dat ik zijn stem hoorde en zijn geur rook, begon ik hartverscheurend te huilen, ongecontroleerd. Mijn bruidegom is speciaal gekomen en hij heeft zich gemanifesteerd, niet lichamelijk, niet uiterlijk, maar hij is gekomen met zijn geur. En snikkend zei ik tegen hem, wat ruikt u lekker? En ik begreep ook waarom hij genoemd wordt, de roos van Saron of de lelie der valleien, een heerlijke geur mensen. En geur van een mens of van je lichaam is heel uniek. Is hetzelfde als je vingerafdruk of de iris van je oog. Ieder van ons heeft een speciale lichaamsgeur. Als je een man of een vrouw hebt, dan hou je van elkanders geur. Aparte geur heeft ieder zijn lichaam. En de Heer Jezus vindt dit zo belangrijk dat hij mij zijn geur liet ruiken. En het is een herkenbare geur. En nu als ik die geur ruik, weet ik, ai, de Heer is aanwezig. En dit is wat ik leer van hem. Dat hij geur belangrijk vindt. En hetzelfde wat hij me ook een keer zei. Dat, Hanna, wanneer je je tiende geeft of mensen erin geloven of niet, het maakt mij niet uit. Het is tussen mij en God of ik leg mijn offer in de offerkist. Zei de Heer tegen me, het is niet je geld dat me raakt, maar de geur van jouw zweet. De geur van je lichaam die je hebt afgescheiden toen je hard werkte. Dat is wat me raakt. De geur van jouw lichaam. My goodness, de Heere is echt een intieme God. Hij is echt een liefdevolle bruidegom. Hij verovert je met zijn liefde. En daarom hou ik zo verschrikkelijk veel van hem. En doe ik alles erop en eraan om hem te pleasen. What please you, my Lord? Wat vindt u heerlijk? Wat vindt u niet heerlijk? Wat vindt u fijn? Wat moet ik afleggen? Wat moet ik aandoen? Dus zorg goed voor je lichaam, mensen. De meester, de bruidegom, vindt het belangrijk. En daarom zie je ook bij Esther. Voordat elke bruid of kandidaat bruid naar de koning moest gaan. We lezen het in Esther. Een jaar lang. Half jaar met geur en olie werd ze gebaad. Met melk en weet ik veel nog meer met kruiden. Ze moest zodanig gedrenkt zijn. Dat wanneer ze bij de koning was. Dat haar huid, die poriën, die geur alleen konden uitspreiden. Een jaar lang werden die vrouwen geprepareerd. Hoe belangrijk geur is, mensen. Heel erg belangrijk. In de demonische wereld is geur ook belangrijk. Als demonen komen, kan je een rotte geur ruiken. Want ze hebben niets anders te bieden. En daarom zijn wij ook, als het ware, niet alleen een brief
van Christus, maar we mogen ook die heerlijke geur voor hem zijn die verspreid wordt vanuit die liefde voor hem. Dus zorg ook voor je huid, zorg voor je haren, zorg voor je nagels. Mensen, onberispelijk lichamelijk is onberispelijk. Je hoeft niets duurs te kopen om verzorgd eruit te zien. Vrouwen, bij mij in de kerk is het een no-go. Als je komt met hielen die helemaal kapot gescheurd zijn, zwarte strepen erin, inkepingen gespleten, kan niet, man. En dan ga je nog bij een schoen aantrekken waar je die lelijke hielen ziet. Is onverzorgd, lieve zusters. Koop een puimsteen of koop iets, hoe noem je dat, een hielenrasper. Zet het in de badkamer. Dat is mijn standaard. En dan elke douche begin je dan flink even die hielen onder handen te nemen. Zo blijven die hielen netjes en mooi. En dan kan je achter, hoe noem je dat, wij noemen het sandaletjes in Nederland. Schoenen die van achter open zijn. En ik roep zusters in de kerk. Aan de kant, lieve schat. Als je dat niet kan verzorgen, doe geen open schoenen aan. Weet u, we moeten op elkaar acht slaan. Verzorgd uitzien. We representeren, we zijn de bruid. Dus we moeten er goed uitzien. En als je het erg verwaarloosd hebt, lieve zusters of broeders, dan kan je dit zelf niet aan. Je gaat dan moeten betalen voor één beurt bij de pedicure en daarna onderhoud je het zelf. Let ook op je kleding. Dat je niet te uitdagend gekleed bent. Weet u, met een zeer lage décolleté, dat al je borsten eruit puilen, lieve zusters. Dit is de reden dat Paulus kleding aanhaalde in de Grieks sprekende kerken en in de Romeins sprekende kerken. Waarom hun goden waren vrouwen? Dat had ik vorige keer al gezegd. Dat is een Diana of een Artemis of een Juno, weet u. En als je die Griekse godingen ziet, dan hebben ze van boven tot hun navel, helemaal open en je kan hun borsten zien. Het waren perverse godinnen. Het waren godinnen van seksualiteit, van vruchtbaarheid, van homofilie, van lesbiennes. Paulus zegt het ook dat mannen met mannen schandelijke praktijken uithalen en vrouwen met vrouwen tegennatuurlijke praktijken uithalen. Al die dingen doet hij aan die kerken waaruit de mensen uit Hellenistische afgoderij kwamen. En je ziet het tegenwoordig dat de sterren van Hollywood, iedereen loopt nu net een Diana of een Artemis. Hun décolleté is niet eens meer laag. Ze zetten die hele décolleté naar beneden, tot hun navel is open en ze schamen zich niet meer. Dat is de tijd waarin we leven, mensen. Maar ik moet één ding zeggen, zonder wetticistisch te zijn, laten we in onze lichamen goede beheerders zijn van Gods tempel en dat niemand iets op ons aan te merken heeft. Vergeet u niet, u bereidt zich voor op de grootste bruiloft ooit. Wees een wijze maagd. Wees een Esther. En dat geldt ook voor de broeders. Want in Christus, zegt Paulus in de Galatenbrief, bestaat er nog mannelijk, nog vrouwelijk. Dat wil zeggen, de geest heeft geen geslacht. Alleen het lichaam, maar de geest niet. Broeders, let op die strakke broeken van u. Sommige broeders kwamen in de kerk, die broek halen ze helemaal tot onder hun borstkast. Zodat wij zussen soms niet eens weten waar we moeten kijken. Ook wij hebben last van jullie. Dus broeders, ook modest gekleed. Zak die broek een beetje naar beneden, hoeven niet alles te zien. Dus ook daarin onberispelijk. We praten over alles openlijk en ontbloot. Waarom? We zijn kinderen des lichts en niet van de duisternis. Weet u, in Romeinen 12 vers 1 is het zo mooi dat Paulus de broeders aanspreekt. En hij zegt, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dit is je plicht. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallig
en volkomene. Nou, en daarin zie je dat Paulus zegt, je lichaam moet je opgeven als een offer, een levend offer. En Jezus heeft ook zijn lichaam gegeven voor ons mensen en wij behoren ook onze lichaam. En elke keer als ik uit huis ga, vraag ik aan de Heilige Geest, hoe zie ik eruit? Kan ik hiermee vooruit? En vaak is er een stapel van kleren die op de grond liggen, omdat hij elke keer zegt, nope, nope, nope. En dan trek ik het weer uit, niet makkelijk, omdat je soms toch snel iets aantrekt zonder te checken. En dan ren je uit huis. En op straat zit je constant je blouse naar beneden te trekken. Zodat niemand je ziet. Ik wil eindigen met dit laatste stukje over een zuster. Die, het was een van de leiders in Hemel Hempstead in Engeland. Waar er zoveel voorgangers toen stierven aan herseninfarcten. Ze stierven aan hoge bloeddruk, hersenbloedingen, kanker. Ze lieten hele kerken en kinderen en vrouwen achter. En onze president toen van de organisatie waar ik bij undercover was, die heeft toen een zuster, een leider, een voorganger die vrij van kanker was, laten spreken. En God heeft daar door middel van eten en vasten haar lichaam helemaal laten herstellen. En ze zei iets wat ik nooit zal vergeten. Ze zei, als je een auto hebt en je zorgt niet goed voor die auto, hij gaat plotseling zonder je te melden stoppen op straat en hij rijdt niet verder. Het enige wat jou nog gaat resten is uitstappen. Zo ook met ons lichaam, zei ze. Als je niet goed voor je lichaam zorgt, gaat hij ook stoppen. Je geest gaat zeggen, ik stap uit. En als je geest uit je lichaam uitstapt, dan blijft er een lichaam achter die nergens meer gaat. Het heeft me zo geraakt. En God wilde ons voorgangers laten weten. Jongens, je kan werken. Maar jij hebt nog steeds een verantwoordelijkheid om op je lichaam te passen. En een van de belangrijkste dingen is, vasten mensen. We vasten te weinig. En vasten, nu zie je al die goeroes en de artsen die roepen tot intermittent fasting voor vrouwen die willen afvallen, mannen en dit. Maar vasten is niet alleen maar voor onze geestelijke doeleinden. Maar als je vast en je vast zonder te eten, 3 dagen, wat er gebeurt in je lichaam, er komen ketonen vrij. Dat zijn bepaalde cellen die je lichaam beginnen te reinigen. Kapotte cellen op beginnen te ruimen. Je lichaam beginnen te zuiveren en te herstellen. En je wordt helemaal gereset. Zelfs ziektes worden opgeruimd die je niet eens doorhaalt. Mensen die diabetes waren, worden diabetesvrij. Omdat ze frequenter vasten. En ik zeg niet dat je zonder, je moet het echt, want diabetes moet je eten, anders krijg je problemen. Maar ik heb mensen gezien die genezen zijn door middel van vasten en bidden. Vasten is een geweldige genezing voor je lichaam. En ik wil jullie echt oproepen, mensen, om dit enige gegeven dat de Heer Jezus ons gegeven heeft niet meer te verwaarlozen, maar ook in je bidden vasten toe te voegen om je lichaam te resetten en te herstellen. Agape blessings, ik zou zeggen Maranatha en Gods liefde voor u. Tot de volgende keer.

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Safe and enjoy.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. If you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you siwan soro, go wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo in Uroko Makandra nanga den patna fu en.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, Bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: Content Direct voor uw ultieme gemak. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
2: This is for that little child with no father.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

0: Lieve vrienden, had u zo graag persoonlijk gedag gezegd. En ook om van u te horen wat de Heer in uw leven doet. In feite beseffen wij pas wanneer wij ouder zijn geworden hoe snel het leven aan ons voorbij trekt. En hoe kostbaar de tijd is die ons hier is gegeven. Iets dat mij steeds weer opvalt is dat zoveel zich liever vastgrijpen aan datgene wat hun zintuigen registreren. Dus wat zij kunnen zien, voelen, horen, ruiken of proeven. Wat daarbuiten valt, zou niet bestaan. Deze opvatting noem je positivisme. Maar Gods woord laat ons een ander geluid horen en zegt: want wat zichtbaar is, is tijdelijk. Maar wat onzichtbaar is, is eeuwig. 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 18. Woorden waarmee Gods geest ons in gedachten wil brengen dat de zichtbare wereld is voortgekomen uit de onzichtbare wereld. God is geest en alles is uit hem voortgekomen, dus uit het onzichtbare. Maar wanneer wij deze waarheid met ons verstand willen begrijpen, dan gaan wij vastlopen. En daarom dat Gods geest zegt: door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 3. En nu de Heilige Geest ons expliciet, dus nadrukkelijk doorgeeft dat het door geloof is dat het verstaan van deze waarheid mogelijk is, dan kunnen wij ook vooraf weten dat wij met onze wetenschappelijke redeneringen sowieso zullen vastlopen. Jaren geleden voltrok zich op Curaçao een afschuwelijke tragedie. Op de scheepswerf kreeg een arbeider de opdracht om in het onder van een schip te gaan om te zien welke werkzaamheden er moesten worden uitgevoerd. Toen de man na enige tijd niet terugkwam, werd er een andere arbeider naar beneden gestuurd om te kijken waar hij bleef. Maar ook hij kwam niet terug. Niet begrijpend waar de mannen bleven, zond de voorman een derde man naar beneden. Maar ook hij bleef weg. Zich afvragend waarom de mannen wegbleven, zond de voorman een vierde man naar beneden. Deze situatie herhaalde zich totdat de achtste man die naar beneden zou gaan bij het zien van het lichaam van een van zijn collega's onderaan de trap alarm sloeg. 7 mannen waren op tragische wijze omgekomen, omdat de voorman en zij allemaal zich hadden overgegeven aan de veronderstelling dat er niets aan de hand zou zijn en zij met open ogen de dood inliepen, want wat zij niet konden zien was dat in het onder van het schip geen zuurstof was. En zoals deze mannen zich met overtuiging aan een veronderstelling hadden overgegeven, zo zijn er vandaag de dag ontelbaren die op basis van hun veronderstelling leven, zonder zich de vraag te stellen of hun veronderstelling wel waar is en zich er geen rekenschap van geven, dat de gewisse dood hen wacht, daar zij hun vertrouwen niet in het onzichtbare, dus God, hebben gesteld, maar in het zichtbare, dat wat is geschapen en op een dag er niet meer zal zijn. Het is de eenmalen onmogelijk God zijn bestaan aan te nemen op basis van ons verstand. Anders zou er niet gestaan hebben, want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. De meest waarschijnlijke reden waarom zoveel zich eerder overgeven aan de ratio of het verstand en niet willen geloven, ligt besloten in één woord. En dat is het woord relatie. Om iets met jouw verstand te begrijpen, is het niet nodig om er een relatie daarmee te hebben. En jij bent en blijft in controle. Alles waar het verstand om vraagt, is: laat mij het zien en bewijzen, dan neem ik het aan voor waar. Maar geloven vraagt niet om een beredenering, maar om vertrouwen in een ander waarmee jij een relatie hebt. Precies zoals een kind zich aan de borst van de moeder dagelijks overgeeft en er zich een relatie ontwikkelt van vertrouwen die het kind in staat stelt zonder de moeder te begrijpen te vertrouwen. Zo ontstaat er ook in ons hart geloof wanneer wij van dag tot dag met de Heer gemeenschap hebben. Maar wanneer jij geen levende relatie met God hebt, is het dus de eenmalen uitgesloten dat jij God kunt geloven. Want geloven wil zeggen jezelf overgeven aan de ander. Dus in dit geval God. Geen wonder dat de Heilige Geest aan ons zegt: het evangelie, dus het woord van het kruis, is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die erdoor behouden worden, is het een kracht van God. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 18. Onwillekeurig gaan mijn gedachten hierbij terug naar het moment waarop een oudere vrouw naar mij toe kwam met de woorden: broeder Erik, ik wil u bedanken dat u mij van Jezus hebt verteld. Ik heb jaren geleefd zonder erbij stil te staan of er wel iets anders bestond dan het leven dat ik leefde. Mitawata biba pabiba so. Of vertaald: ik leefde maar om te leven. Maar God heeft mijn ogen geopend en ik heb mijn leven nu aan hem toevertrouwd. En nu pas weet ik dat ik zonder hem in een toestand van dood heb geleefd. Met ongelooflijke dankbaarheid in mijn hart denk ik aan dit moment terug. Zij is nu thuis bij de Vader, maar haar woorden sporen mij iedere dag opnieuw aan om het woord van het kruis, dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven, uit te dragen. Zoals de zeven mannen hadden geleefd op basis van hun veronderstelling dat er geen probleem bestond onder in het schip en zijn omgekomen, zo leven er ontelbaren vandaag, zonder zich de vraag te stellen waarom zij hier zijn en waar zij naartoe zullen gaan. Zij leven maar om te leven, zoals de vrouw het aan mij zei, zonder zich te realiseren dat hen een tragedie wacht. Maar God de Vader wil niet dat er zich in ons leven een tragedie zal voordoen. Daarom dat hij Jezus Christus, zijn Zoon, voor ons heeft gezonden om voor ons leven te brengen, zodat wij niet in onze zonde zouden omkomen. En daarom dat de Heilige Geest dit ook aan ons laat horen en zegt: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Deze woorden van de Heilige Geest lichten de sluier voor ons om een blik in het hart van God te slaan. Want om deze tragedie te voorkomen, dat wij voor eeuwig verloren zouden gaan, want wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, daarom heeft God de Vader de ultieme prijs voor jou en voor mijn leven betaald door zijn enig geboren Zoon als een schuldoffer in onze plaats aan het kruis te slachten. Deze daad van God de Vader moet ons allemaal ervan bewust maken dat er geen enkel ander offer of manier bestaat die ons van de eeuwige dood kan vrijwaren of redden. Geef daarom niet langer toe aan jouw eigen veronderstelling, die jou misschien voorhoudt dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Dus dat er meerdere manieren zijn waardoor wij behouden kunnen worden. En om onze verstandelijke mogelijkheden niet te tarten, dus dat wij kunnen weten dat Jezus werkelijk het enige offer zou zijn waardoor wij behouden kunnen worden, heeft God de Vader een teken of bewijs aan ons gegeven door het stempel van een onvernietigbaar leven op zijn Zoon te plaatsen. Want Jezus is niet alleen voor onze zonde gestorven, maar hij is ook uit de doden opgestaan. Het overtuigende bewijs dat dit het enige offer is dat God aanvaardt. En voor ons is dit tevens het bewijs dat onze zonden zijn vergeven en weggedaan. En wij nu van iedere aanklacht zijn vrijgesproken. En hoezeer dit alles wat ik u hier heb voorgehouden de waarheid is, zal de kracht van deze waarheid pas dan aan u openbaar worden wanneer deze waarheid ook voor u een ervaring wordt. En dit gebeurt op het moment dat u wilt ingaan op het aanbod van God dat zegt: doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Johannes 1 vers 12. Mogen de Geest van God uw geestelijke ogen openen, zodat u de noodzaak van uw overgave aan hem zult inzien. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.
1: just for me and you. Hallelujah.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus dat budget kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know, yere. Historex abuanyo verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen ik ba. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi die zie. Giu, na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Mi bo verfi aan verfi, heren.

0: Skip. Das Skip.
1: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek, Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, Heer, waar is richting best?
4: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, wil lieb je maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Wanneer de Bijbel zegt God is licht, ga weer bij, ik wil liever herhalen, want ik wil hebben dat de mensen begrijpen. In Johannes 1 vers 5 dacht ik. God is licht en in hem is er geen duisternis. In Johannes 1 vers 5. Dan begrijpt u waarom God zegt we moeten heilig leven. Want iedereen die onheilig is en zou komen zonder Jezus bij God. Je deed het direct. In Johannes 1 vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen, God is licht. En in hem is er geheel geen duisternis. Ja? Ga naar 6. Want in context gaat het door. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met hem. En in de duisternis wandelen. Dan liegen wij. Zie je? En doen de waarheid niet. Geef me 7. Maar indien wij in het licht wandelen. Gelijk hij in het licht is. En let wel. Hij is in het licht. Maar hij is ook het licht. Hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Als je dit soort dingen gaat begrijpen, mensen, ik zeg u allemaal gaat tot bekering komen opnieuw. Want als je niet in het licht wandelt, kan je God nooit zien. Wanneer de Bijbel zegt dat God een gemeente klaarmaakt stralen zonder vrekken en rimpel, bedoelt hij symbolisch, ze zullen zijn als licht voor mij. Er zal geen duisternis in hun zijn. In principe, als je duisternis in jou hebt, kan je bijna niet zeggen dat je kind van God bent. En Jezus heeft gezegd in een tekst, en dat kan ik straks voor u zoeken zo meteen, dat je moet waken dat de duisternis jouw licht niet overneemt. Powerful. We moeten begrijpen, mensen. En het gaat misschien een paar weken nemen, want ik ga een beetje erop timmeren, zodat u het gaat begrijpen. Wanneer Jezus in Johannes 10 een blinde geneest, dan zegt vers 22... dat hij gaat naar een feest. Johannes 10, 22. Laten we even kijken. Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem. Het was winter, geef me 23 ook. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomon. Oké, wat voor feest was er? Daarom moet je die Bijbel proberen te begrijpen in context. Jezus zegt in Johannes 9 vers 5, ik ben het licht der wereld, genees laat iemand dan licht zien, blinde kan zien, dus je krijgt licht, je kan nu zien. En dan gaat hij nu naar een feest. Hij zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Maar wat is de betekenis van dit feest? De Joodse gemeenschap viert Chanukka, het lichtfeest. Of een tempelvernieuwingsfeest. Jezus ging naar een feest dat te maken had met licht. Nadat hij gezegd heeft, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht. En met behulp van een 8 of 9-armige kandelaar viert men dat feest. Zodat de lichten kunnen stralen. Wanneer God spreekt. Hij zegt, er zij licht, gebeurt er altijd iets. En je moet verstaan, als God gesproken heeft, er zij licht, dan heeft hij op dat moment gezegd tegen de aarde, aarde, ik geef je weer hoop, ik geef je weer bemoediging, ik laat ook mijn goedheid over je komen, ik laat je ook merken mijn compassie voor jou. Zo, wanneer we praten over licht, dan symboliseert het God. die een God is die zoekt naar geloof, maar ook een God is die zoekt naar heiligheid. Dus licht heeft een aantal elementen die direct zich manifesteren wanneer licht verschijnt. En dat is powerful, want wanneer u dit begrijpt, en u gaat begrijpen, en laat me dat direct nemen, ga met mij naar Mattheüs 5 vers 14. Jezus heeft gezegd, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Maar in Mattheüs 5 vers 14 zegt hij, gij zijt het licht der wereld. Zie je? Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Vers 15. Ook steek men geen lamp aan en zet haar onder de korenmarkt, maar op een standaard. En gij schijnt voor allen die in het huis zijn. Wat belangrijker is dat hij zegt, laat zo uw licht schijnen. U was goed. Laat zo uw licht schijnen. Vers 16. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijk. Ik heb een hele andere benadering nu. Wanneer licht in jou is, is God in jou en kan je automatisch goede werken doen. Wanneer duisternis in jou is, is de duivel in jou. Dus het is heel moeilijk om goed te doen. Auw. God. Ik zeg ook, gaan problemen komen met deze prediking. Deze prediking zet direct de standaard hoog voor ons. God eist van ons, hebben we net gelezen in 1 Johannes 1 vers, dat wij niet wandelen in duisternis. Want als je in duisternis wandelt, kan je geen goed doen. Maar als je in het licht wandelt, zegt de Bijbel, laat uw licht zodanig schijnen dat de mensen de goede werken die u doet zullen zien en uw Vader in de hemel zullen verheerlijken. Dat betekent, die goede werken kunnen alleen geproduceerd worden wanneer God in u woont, wanneer er licht in u is. Dan pas bent u in staat om goede werken te doen. Kunnen God een applaus geven daarvoor? Wanneer licht schijnt in uw hart, hebt uw hart opengesteld dat Gods geest, want licht heeft te maken met een massa dat beweegt, een iets dat we niet kunnen zien, maar in staat is om dwars door ons heen te schijnen. Dus je kan bijna zeggen, licht is niet alleen Jezus, licht is niet alleen God de Vader, maar ik durf ook te zeggen dat licht ook de Heilige Geest is, die in uw harten moet schijnen. Het is zo tof, en ik ben bezig met mezelf, nadat ik die prediking zondag heb gepreekt. Het is zo stollen, dat nu pas ik kan begrijpen wanneer Jezus zegt, wanneer je al in je gedachten zondig, heb je de daad reeds gepleegd. Want op dat moment is duisternis daar. Wow. Daarom zegt hij in een tekst, laat me die tekst zoeken, dit heb ik niet gezet, maar ik ken die tekst wel, in Filippenzen, waarover we moeten nadenken. Alles wat goed is, alles wat bevallig is, ja toch? Waar is het in Filippenzen ergens, dacht ik? Waar is het? Ja, het moet ergens zijn. 4, ja. Nee, geen Filippenzen 4. Je moet niet gewoon iets zeggen, je moet het eerst lezen, toch? Oké, ja, je hebt gelijk. 4 vers 8, wie was dat? Dankjewel, zuster. 4 vers 8. Voorst, broeder. Bedenkt. Ik lees hem omgekeerd, alleen zodat je het kan verstaan. Voorst, broeders en zusters, bedenkt. U gaat bedenken later, zie aan het aan. Al wat waar is, bedenkt. Al wat waardig is, bedenkt. Al wat rechtvaardig is, bedenk. Al wat rein is, bedenk. Al wat beminnelijk is, bedenk. Al wat welduidend is, bedenk. Al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Weet je waarom? Omdat dit zijn dingen die symboliseren licht. Wanneer je andere dingen bedenkt, mo kire, mo were ede, heeft jouw lucht, jouw licht die in feite in je hart moet schijnen, duisternis heeft het overgenomen. Dus het is zo powerful, mensen, dat we moeten gaan begrijpen dat God wil hebben dat we komen op een plaats om te verstaan dat Hij een God is die wil hebben dat we meer en meer gaan verstaan dat Hij licht is. En hoe meer wij het licht in ons hart doen schijnen, laten we het gaan. Ga met mij naar Mattheüs 6, 22. Ik wil dat u ziet waar Jezus zegt dat je in feite, if you're not careful, dat de duisternis jouw licht kan doffen. De Bijbel zegt, de lamp van het lichaam is het oog. Indien dan u ook zuiver is, zal geheel uw lichaam, zeg het luid, verlicht zijn. En welke verlichting zal het zijn? Het licht van God. De goddelijke geest zal in jou zijn. En ga verder. Maar indien u ook slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Dan gaat hij verder. Hij zegt, niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten, of zich aan de ene hechten, en de andere minachtig. Hij kunt niet God dienen en mammon. Waarom? Omdat God licht is, en mammon is duisternis. Het is misschien gek, lieve mensen, maar naarmate we naderen naar de dag van de Heer, gaat Hij ons meer en meer openbaring geven om ons te helpen. Dat we zonen des lichts kunnen worden. Ja, het is heel moeilijk om God te dienen, de helft in de wereld en de helft. Of je bent het, of je bent het niet. Dus we moeten ervoor zorgen dat wij wandelen in het licht. En ik ga u straks leren hoe je in het licht kan wandelen. Ik spring een beetje omdat ik vandaag een fundament wil leggen. Ga met mij naar Lucas 11 vers 33. Het is dezelfde tekst, maar hier heeft het een andere dimensie. Niemand steekt een lamp aan en zet die in een kelder of onder de korenmarkt, maar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht zien. Licht wil altijd stralen. Licht wil altijd praten over de goedheid van God. Gaan we verder. De lamp van het lichaam, is dezelfde tekst, maar in een ander context, is uw oog. Indien uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht. Maar wanneer het slecht is, is u ook uw lichaam duister. 35. Ziet dan toe, dit is wat ik u wil tonen, dat wat licht in u is, niet duisternis zijn. De Engelse vertaling zegt het, be careful, therefore be careful, lest the light in you be darkness. Be careful. Wat probeert Jezus ons te zeggen? Jezus zegt ons, als je eigenlijk jezelf niet beschermt, kan het zo zijn dat je denkt dat je wandelt in het licht, maar doordat je niet op je hoede was, dat duisternis jouw licht kan doffen. De mensen die gewerkt hebben in de occulte praktijken zien direct wanneer iemand komt, waar het licht in, grote licht, maar ze zien ook een dof licht. Maar in principe moet elk van u een groot licht zijn hier op aarde. Waarom? Jezus heeft dat reeds uitgesproken. Hij heeft gezegd, gij zijt het licht der wereld. Voor ons is belangrijk, lieve mensen, om een aantal elementen. Ik heb bij even kriskras gegaan, zodat ik een goed fundament voor u zet. Maar wat doet licht? Licht, het eerste wat hij doet, hij zorgt ervoor dat het duisternis verdwijnt. Ben ik aan het hij lombe gaat duisteren. Zolang het licht door, die spel, zegt de Engelsman, gaat duisternis gaat direct, light dispels darkness. Dus waar u ook komt, als u werkelijk wandelt in het licht van God, is duisternis altijd bang voor u. En duisternis zal van u vlieden. Want dat betekent dispels. Wanneer u komt, gaat duisternis vlieden. Licht kan je in feite niet zien. Maar hij openbaart alles dat je het wel kan zien. Het is een beetje diep. Licht zoals het is, kan je niet echt zien. Je ziet het vanwege de dingen die daar hangen. Maar hij zorgt wel ervoor dat wanneer het licht is, dat everything in your presence is lighten up. Licht kan je niet grijpen of houden. Kan niet. Licht kan alleen toetreden tot iemand of tot een plaats wanneer je die plaats opent voor licht. Laat me een voorbeeld geven. Het licht kan, als die kamer duisternis is en ik wil hebben dat licht, moet ik die kamer openen zodat het licht kan toetreden in snelheid van bijna 300 miljoen per seconde. Zo snel wil God. Wanneer u zonde beleidt, zijn licht in u toekomen. God is powerful. God gaat nooit zijn licht in u laten schijnen als u dat niet wil. Daarom kunnen mensen, ondanks de Bijbel zegt, de Jezus was in hun midden, maar het licht was in hun midden, maar ze hebben het licht niet kunnen verstaan. Je kan het licht alleen verstaan wanneer je de deur, ik ga zeggen van je hart, symbolisch, de deur van je hart open, zodat God naar binnen komt, licht naar binnen komt. Dus je kan zitten in de kerk. Daarom zeg ik, dit is een dangerous prediking. Je kan luisteren naar Gods woord en toch in duisternis zijn. Het kan pas wanneer je zegt, Heere, I believe in you. I open myself for your light. Pas wanneer je het woord gaat geloven, wordt het een lamp voor uw voet en een licht op uw pad. U kan met de Bijbel slapen dag en nacht. Maar als u de Bijbel niet opent en leest, gaat er geen licht komen in uw hart. Daarom kunnen mensen in de kerk zijn en gewoon zondigen, want er is geen licht in hun hart gekomen. Daarom kunnen mensen week in, week uit. En ik durf te zeggen dat Gods licht op aarde op dit moment de Heilige Geest is. En toch kan de Heilige Geest niet penetreren, want hij is een gentleman. Als je de deur van je hart dicht houdt, staat hij daar en klopt. Als je het opent, dan komt hij een seconde naar binnen. Dan komt hij. Zie, ik sta aan de deur van uw hart. En God had het over christenen. In openbare, ik sta aan de deur van uw hart. Waarom? Omdat de christenen nog veel te veel in duisternis wandelen. We moeten gaan begrijpen, lieve mensen, dat licht overal tegelijkertijd kan zijn en dat kan alleen God. We moeten gaan begrijpen dat licht nooit moe wordt, maar altijd dat licht er is, zorgt hij ervoor dat je merkt dat hij er is. Je moet ervoor zorgen dat licht ook communicatie is. Licht is communicatie. Licht zorgt ervoor dat je dingen kan zien. Dat je dingen kan onderscheiden. Licht is ook kleur. Licht maakt het, creëert de mogelijkheid dat je kleuren kan onderscheiden. Licht. Als het nu roze is, bruin en dat soort, daarom zeggen we zijn kleurenblind. Maar in feite zijn we lichtblind. Ja toch? Licht geeft warmte en geef en maak jou comfortabel. Als je me niet gelooft, laat er nu stroom uitvallen in Paramaribo. Dan zie je hoeveel mensen gek zullen doen.

Maar Jezus zegt nee, ze houden niet van me omdat hun werken duister zijn. Want wanneer iemand in duisternis is, zodra jij komt als te zijn het licht der wereld, je potte mijn probleem. Amen. Licht zorgt ook ervoor dat er groei is en genezing. Dat zorgt, dat doet licht. Dus voor ons is het belangrijk om te gaan begrijpen de dingen van God. Ik zou een aantal teksten met u kunnen lezen, maar ik wil toch hebben dat u één of twee teksten ziet waarbij u gaat begrijpen wat licht is. Psalm 37, vers 6. Laten we daar gaan. Ik heb het in de Engelse vertalen. Psalm 37, vers 6. Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als licht. Dus gerechtigheid en licht zijn elkaar synoniemen. Er is een powerful tekst. Ik dacht in Samuel, laat me zien. 2 Samuel 23, laten we vers 3 proberen. 2 Samuel 23 vers 3 is een powerful tekst. In het Engels is het heel mooi, laat me kijken hoe het is in Nederlands. 2 Samuel 23 vers 3. In het Engels staat dat Israël God spreekt. Israël God spreekt, Israël God zegt tot mij. Een rechtvaardige, goed luisteren. Santokki zou liever naar dit moeten luisteren. Luister goed. Een rechtvaardige heerser over de mensen. Een heerser in de vreze gods. Ga door. Hij is iemand die een rechtvaardige rechter is. Iemand die rechtvaardig over het volk is. Hij is als het morgenlicht bij het opgang der zon. Een morgen zonder wolken. Door de glans dat erin spruit, jong groen uit de aarde. Ga weer naar vers 3. Ik wil dat ze het begrijpen. God zegt, wanneer hij zegt tot Samuel, dat een rechtvaardige heerser over de mensen, een heerser is, die is in de vrezen van God. Die man die een rechtvaardige heerser is over mensen, en in de vrezen is van God, die man of die heerser, vers 4, hij zal zijn als morgenlicht bij het opgang der zon. Een morgen zonder wolken, door glans dat de regen spruit, jong groen uit de aarde. Simpel gezegd. Simpel gezegd. Wanneer je een rechtvaardige leider bent, en je rechtvaardig leeft met de mensen, en de vrezen van God zegt de Bijbel, je zal uitgaan als licht. En wat doet licht? Licht geeft comfort, maar licht geeft ook groei. Licht zorgt ook ervoor dat de situatie in een land veranderd wordt. Daarom maken mensen opmerkingen, ik zie een licht in de tunnel. Maar je kan geen licht in de tunnel zien als je niet rechtvaardig bent. Je kan alleen een licht in de tunnel zien wanneer je rechtvaardig bent en je de echte goddelijke vrezen heb voor de Heer. Dat zegt de Bijbel. Ik wil geen enkele persoon in dingen brengen, maar ik wil je alleen tonen hoe die dingen werken. Die dingen werken niet zoals wij dat willen, maar het werkt zoals God dat wil hebben. Ga met mij naar Psalm 119, vers 130. Ik wil dat u dit ziet. En dan ga ik samenvatten, want het is veel. En u de gelegenheid geven om vragen te... En dan volgende week gaan we door. Dan gaan we nog dieper. Psalm 119, vers 130. Wat zegt de Bijbel daar? Het openen van uw woorden verspreidt licht. Het geeft de onverstandigen inzicht. Als God licht is. Als Jezus licht is. Als de geest van God licht is, zegt hij vandaag tegen ons, in het bijzonder als christenen, het moment je mijn woord opent, zal mijn licht in je hart schijnen. Daarom zegt David, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Waarom zijn we zwakke christenen? Waarom kunnen we niet zijn het licht der wereld? Waarom kunnen we niet opereren zo?

0: als God. We lezen de Bijbel niet. Daar heb ik gezegd, ga één element nemen over de kracht van Gods woord. Want zo heet de prediking. Is een serie. De kracht van Gods woord. God sprak. Gods gesproken woord. De rema was, hij zei, er zij licht. Want ik ga nog niet eens in het woord. Maar het eerste aspect dat God zeide, er zij licht. Waarom? Omdat God Jezus zei, ik manifesteer mij op aarde. En later heeft hij zich gemanifesteerd in Christus. En ondanks Christus heeft hij zoveel lichten. De lichten in u is niets anders dan de Vader der geesten. Die lichten, de Vader der lichten die in u opereert. Denk erover na. Elke gedachte die een duisternis heeft, creëert het gevaar dat de duivel uw licht kan doffen. En als je licht gedoft is, wandel je niet meer in het licht. Hè? Wandel je in duisternis. Zo powerful is dit ding. Lieve mensen, we leven in de laatste der laatste dagen. Wanneer God praat over de dwaze maagden en de wijze maagden, wat moeten ze hebben in hun lamp? Olie. En wat verspreidt die olie? Licht. De anderen konden geen licht maken. Licht en olie en Gods woord zijn de combinaties die ons helpen om te begrijpen. Als je ten alle tijden verlicht wil zijn, als je ten alle tijden wil wandelen in het licht met Jezus, we zingen, moeten wij zelf ook licht zijn. Je kan niet in duisternis wandelen en zeggen je wandelt in het licht met Jezus. Ah nee, hoor ook, het is of het een of het ander. En daarom heeft de Bijbel direct gezegd, toch? Laten we weer gaan naar die tekst. Ik wil dat u het begrijpt, want ik ben bezig samen te wachten. In Johannes 1, vers 5, daar gaat die tekst door en hij praat over indien wij onze zonde beleiden. Ja toch, ga naar 1 Johannes 1, 5, is Bijbelstudie. Hij zegt, en dit is de verkondiging dat wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen. Wie verkondigen? U en ik. God is licht. En in hem is het in het geheel geen duisternis. Vers 6. Indien wij zeggen dat wij koinonia hebben, we bidden, we roepen. Want gemeenschap hebben met God betekent, we bidden, we roepen, of we lezen zijn woord, met hem hebben in de duisternis. En in de duisternis wandelen, dan liegen we. En doen we de waarheid niet, we zijn leugenaars. Hij zegt verder, 7, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkander. Dit is powerful. Onderschreef dat. Wanneer je ziet dat mensen die met je willen bemoeien, misschien wandelen ze in de duisternis. Hey, this is powerful. Als je in het licht wandelt, wil je juist gaan waar het licht is. Maar wie die in duisternis, je zoekt duisternis, malik you. De Bijbel zegt, we hebben gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Waarom? Omdat wij, ons verlangen is om in het licht te zijn. En het gaat verder. Indien wij zeggen dat we geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En 9, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar we hebben een sleutel daar gezien. Daarom is dit belangrijk. Iemand die niet in de kerk wil komen, wandelt in duisternis, kan je bijna zeggen. Iemand die wil wandelen in het licht, wil altijd zijn waar christenen zijn. Dat zegt die tekst eenvoudig. Even als wat ik bij dat nekatjertje moro. Want de smafjertje tak is matori. Iedereen duisternis. Als je meer wil weten van God, wil je juist zijn waar de lichten zijn van God. En waar de Vader der lichten aanwezig is. Want Jezus zegt, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, dan ben ik in hun midden.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Veinin on. Shup, shup, tyryryty. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
1: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show...

Sowieso. Christ-like represent.

Gewoon een nieuw leven begonnen, want het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Luister eens. De jongen die ik was, wil ik nooit meer zijn. Een losbandig lief en vaak. Eenzaamheid en pijn, zodra ik 's morgens opstond, wist ik niet hoe ik moest beginnen, want ik

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: en helaas daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort is. Vanaf het aanbreken van de dag tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Internet er, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected al aan
0: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected al aan Enjoy affordable connectivity.
0: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

0: Het is 3 uur.
1: Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Linda Jorks en ik presenteer het programma Wij willen dat Jezus wordt verhoogd in dit land en dat hij gekend wordt in dit land. Halleluja. Ik wens u een gezegende luistertijd toe. Vandaag ga ik praten over het Koninkrijk der Hemelen. Wat is liefde? Hij houdt van ons. Hij houdt van u met een oneindige liefde. Halleluja. Dank u, Johannes 3, vers 16, zover u niet weet waar het te vinden is. Met een onophoudelijke liefde houdt de Heere van u. De Heere is in zorg over u. De Heere denkt heel veel aan u. Halleluja. Hij denkt heel veel aan u en hij wil dat u dichter bij hem komt. Dichter bij hem komt. Steeds dichter bij hem komt en niet ver van hem afblijft. De Heere heeft grote plannen met u. Grote plannen koestert hij met u, heeft u met u. En hij wil dat zijn plannen met u vormen aannemen, gestalte krijgen. In Jezus' naam. Christus kwam naar de aarde en hij heeft het Koninkrijk der Hemelen geopenbaard. Hij heeft het Koninkrijk der Hemel geopenbaard en hij roept ons op om ons te bekeren. Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Het is nabijgekomen, zegt hij, toen hij op aarde was. Bekeert u, bekeert u. Vraagt hij ons. En hij zegt in Matthäus 3, vers 2. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen. Hij roept u op om u te bekeren. U hebt Heer Jezus aangenomen, maar u moet zich ook bekeren van u. Een levenswandel dat niet tot eer en glorie van God is. Want vaak nemen we de Heer aan, ja. Maar we leiden niet een leven dat de Heer behaagt. Toch? En hij zegt, bekeer je, bekeer je, bekeer je. Laat los alles wat je moet loslaten dat niet tot eer en glorie van de Heer is. Bekeer je. Hij zegt in Matthäus 5, vers 10, zalig zijn de vervolgden der gerechtigheid, want hun is het Koninkrijk der Hemel. Hij heeft het Koninkrijk der Hemelen geopenbaard door zijn komst op deze aarde. En het was allemaal om de totale mensheid. Het was niet om zichzelf te behagen, maar het was allemaal in liefde, liefde voor de totale mensheid dat hij zich heeft geopenbaard. Voor ons. Toch om de relatie tussen mens en God te herstellen. De relatie was verbroken door de zondeval van de eerste mens. Was de relatie tussen God en mens verbroken. Zonde brengt scheiding tussen God en mens. De zonde behaagt God niet. Maar ondanks de zonde in ons, haat God ons niet. Jezus Christus is daarom geopenbaard. Toch waar daarin openbaart God zijn liefde aan de wereld. Omdat wij door deze hoge priesters, door deze Jezus Christus tot God kunnen naderen, tot God kunnen komen. Hij, Jezus Christus, brengt ons weer, heeft de relatie hersteld tussen God en mens, het Koninkrijk der Hemelen. Jezus heeft de relatie tussen God en mens hersteld door zijn komst en dood naar deze aarde. Zijn verrijzenis heeft daarbij ook een heel grote rol gespeeld. Hij is opgestaan en is ten hemel opgevaren. Hij was Gods enige geboren zoon en hij was zonder zonde. Was hij met zonde, dan was het opvaren naar het hemel zeker een mislukte plan. Ja, maar hij heeft zonder zonde gewandeld op deze aarde, want hij is dan onze hoge priester in eeuwigheid geworden. De Joden hadden een hoge priester nodig die God zelf benoemde uit de mensen. Maar God benoemt dan geen hoge priesters meer, ook voor de Joden niet. Deze Jezus is de hoge priester die bemiddelt tussen God en mens. Toch? Jezus Christus is de hoge priester die bemiddelt tussen God en mens. Hij is een middelaar, wordt hij genoemd, van het nieuwe verbond. Halleluja. Prijs de Heer. De Heere is groot en zeer te prijzen. De Heere houdt van u. De Heere is liefde. Toch, we kunnen altijd teruggaan naar Johannes 3, vers 16, waarin hij zijn liefde aan u openbaart. Het is oneindig. Hij houdt van u en daarom heeft hij ook zijn zoon gestuurd om dat hij dichter bij hem komt. En hij zegt in het woord, toch, de titel van mijn preek deze dag is het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is door Jezus Christus dicht bij ons gekomen. Door hem is het dicht bij ons gekomen. We moeten ons alleen maar uitstrekken naar onze Heer en Heiland. Die is geslacht om de zonde van de totale mensheid. En hij heeft het Koninkrijk der Hemel dichter bij ons gebracht. De Bijbel praat duidelijk over het Koninkrijk der Hemelen. Het is een hemelse koninkrijk, niet zijn aardse. Bijvoorbeeld, we hebben net een prins, een koning, ja, uit Nederland. Nederland is een koninkrijk. In dat koninkrijk hebben we een koning op bezoek gehad. Maar dit is aards, dit is menselijk. Weet u? Maar het is niet te vergelijken. Europa had heel veel koninkrijken. De meeste van ze zijn er niet meer. Ik weet als er nog twee zijn, Nederland en nog een ander land. Dat is een koninkrijk. Maar dit is een aardse koninkrijk. God heeft daarmee geen bemoeienis. Toch? Maar de hemelse koninkrijk blijft voor eeuwig. En wij moeten ons uitstrekken naar die hemelse koninkrijk. We moeten ons gewoon uitstrekken. Meer uitstrekken naar de dingen van God. Want dat is God wil ten opzichte van ons. We zijn niet bekeerd om te zitten en te kijken en te doen. Maar wat we willen, we leiden ons eigen leven. We hebben niets te maken met de Heere. We kunnen geen dingen weglaten die we moeten weglaten, die we moeten vermijden. We vermijden niet, we behagen de zonde. We wandelen en handelen in de zonde. Toch, het hindert ons niet, het stoort ons niet. We houden geen rekening met de Heere. We leven maar, we leiden maar ons eigen leven. En dat kan niet als je eenmaal bekeerd bent. Je bent bekeerd, je hebt de Heere aangenomen als je Heer en Heiland. Probeer, doe je uiterste best om een ander leven te leiden. Het Koninkrijk der Hemelen. Het is nabijgekomen voor ons. Door Christus Jezus die aan het kruis is gegaan. Hij betaald, heeft de prijs betaald toen hij hier op aarde was voor onze zonde. Toch, hij was het eeuwige lam Gods geslacht voor de zonde van de wereld. Hij heeft de prijs al betaald. Niemand heeft meer schapen nodig om te slachten voor de zonde, dat ze zichzelf kunnen reinigen door het bloed van de schapen van hun zonde. Nee, het is niet meer nodig. God heeft het niet meer nodig, want dat was niet een zijn plan. En immers, het bloed van dieren kan onmogelijk reiniging voor zonde van mensen brengen. De koning der koning, Jezus Christus, die onze hoge priester is in eeuwigheid, is geslacht voor onze zonde. Zijn bloed heeft gevloeid voor de zonde van de totale mensheid, van de hele wereld. Hij verdient alle glorie, alle lof, alle eer. Daarom moeten wij stand houden dwars door alle dingen die op onze levenspad komen, die ons niet behagen, die niet tot eer en glorie van God zijn. En we hebben een mond. God heeft ons een mond gegeven om tot hem te roepen wanneer situaties op onze pad komen. Die we niet kunnen, weet je. Die we niet kunnen, die we niet aankunnen. Roep tot God, roep tot die hoge priester. Die hoge priester is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij staat tussen God en de mensen. Roep tot Jezus. Je gaat tot God door deze hoge priester, Jezus Christus. Door Jezus. Roep tot de Heere. Roep tot de Heere als er stormen komen, situaties komen op je pad. Dat je tot zonde willen verleiden. Toch? Want de Heere behaagt de zonde, behaagt God niet. God houdt van ons. En de zonde kan geen stouweg zijn tussen God en mens. Het Koninkrijk der Hemelen. Ja. In Matthäus 5 vers 10 staat: zalig de vervolgden der gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En Matthäus 3 vers 2: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Bekeer je van je oude leven, bekeer je van je zondige wegen, bekeer je van alles wat bekering behoeft en strek je uit naar Jezus Christus. Want het koninkrijk der hemelen, het is niet nabij gekomen voor dieren. Het is gekomen voor mensen. Mensen die God heeft ons geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En God heeft behagen in ons. God wil niet dat wij verloren gaan ten eeuwige leven. De hel is er. We zien het alleen niet met onze ogen. Het is een geestelijke situatie. God wil niet dat we ten eeuwige leven verbrand worden om de zonde. Nee, de zonde behaagt God niet. Strek je uit en doe jij de dingen die God behaagt. Al de dingen die God behaagt. Als de zonde op je pad komt, roep tot God. Roep tot God. Hij zal je hulp geven uit zijn heiligdom. Hij begeeft je niet, hij verlaat je niet, zegt hij trouwens ook in zijn woord. Strek je steeds meer en meer en meer uit naar God. Hij strekt zijn handen ook open. Hij strekt zijn handen ook uit naar ons toe. Hij wacht op ons. God is liefde en hij houdt van alle mensen. Niet één bevolkingsgroep uitgezonderd. Hij houdt van alle mensen omdat hij de schepper en formeerder is van alle dingen, alle mensen. God is in zorg over u. Zijn liefde is oneindig. Je vindt het in Johannes 3, vers 16. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het koninkrijk der hemelen, dat is Gods koninkrijk. Het is geen aardse koninkrijk. We moeten geloven daarin. We zien het nog niet. Het gaat zich eens manifesteren aan de eindtijd. We zien het nog niet, maar we moeten geloven. We moeten alleen geloof hebben. We moeten niet wankelen in ons geloof. Niet twijfelen, geen zin. We moeten standvastig zijn in ons geloof. We moeten stand houden dwars door wat voor stormen ook op onze weg komen die ons willen verleiden om de Heer te verlaten. Nee, we moeten stand houden. Hou vast aan deze Jezus. Hou vast. Er zijn koninkrijken. Dit is een hemelse koninkrijk van de Allerhoogste God. Maar op aarde zien we dat er ook... Het verschil is tussen de aardse koninkrijk en deze hemelse koninkrijk... is dat deze hemelse koninkrijk voor eeuwig stand houdt, voor eeuwig zal blijven. Toch, het vervalt niet. Het komt niet ten einde, maar die aardse koninkrijken... die eindigen, we hebben niet lang terug een prins of een koning op bezoek gehad. Toch? Een koning uit het buitenland heeft Suriname bezocht. En in dat land is er ook een koninkrijk waarvan hij de koning is. Ja, hij is de koning. Toch, maar we zien dat er steeds een machtverwisseling is. Het waren eerst zijn voorvaderen en het gaat steeds door en door en door. Maar dat is duidelijk het verschil. Jezus blijft de koning van het hemelse koninkrijk. Blijft hij de koning. Er komt geen andere. En er wordt niet gereshuffeld. Hij blijft het. Waarom? Omdat hij Gods enige geboren zoon is. Die naar het kruis is gegaan. Die geslacht is. Die in een pleinhanging. Het was niet makkelijk voor hem. Maar hij heeft stand gehouden. Dwars door de pijnen. Wat hij moest trotseren. Wat hij moest incasseren. Om de totale mensheid. U. En ik. Iedereen. Toch? En hij is de koning van alle koningen. De aardse koningen zijn niet te evenaren met Jezus. Met koning Jezus helemaal niet. Omdat ze doodgaan. Zoals alle mensen. Ze zijn tijdelijk. En het koninkrijk der Nederlanden. Zoals we net bezoek hebben gehad. Zijn voorvaderen waren de koningen. En nu is hij nageslacht. En nu zit hij op de troon als koning. Als hij er niet meer is. Komt er weer een andere. Zie, dat is duidelijk het verschil dat koning Jezus voor eeuwig koning blijft. En dan niet voor een aardse koninkrijk, een aardse paleis of zo, nee. Een koninkrijk door God gesticht, de God van hemel en aarde, jouw maker, jouw formeerder. Het eindigt niet. Het eindigt nooit en er komt nooit een einde aan de heerschappij van God en de heerschappij van Jezus Christus. Er komt nooit een einde. Ja, ik zie de Heer strekt zijn handen uit. Hij strekt zijn handen uit naar de mensheid. Hij strekt zijn handen uit naar u. Hij wacht op u. Voor zover je nog niet bekeerd bent en je kent hem nog niet. Maak die stap nu. Maak die stap vandaag. Maak die stap zo gauw mogelijk. Deze koning wacht op u, hij houdt van u. Prijs de Heer als u al bekeerd bent, als u hem al volgt. Vertel aan mensen over het koninkrijk der hemelen in je omgeving, in je familie. Praat erover. Hij wil dat we onze mond openmaken en praten over hem. Vertellen over ons, dat we, over hem, dat we zielen winnen. Er moeten nog meer zielen gered worden. Er moeten nog meer zielen binnenkomen in zijn koninkrijk. Hij wacht op ons allemaal. Zo, de aardse koninkrijken zijn allemaal tijdelijk. Van tijd tot tijd gaat de koning dood, dan neemt er een andere over. Toch, we kennen het koninkrijk der Nederlanden, we kennen de koning Juliana, Beatrix. En nu is de zoon van Beatrix op de troon. En als hij er niet meer is, dan komt de zoon van hem. Maar niemand reshuffelt Jezus. Jezus blijft een koning op die eeuwige troon van God. Hij blijft het voor eeuwig. Hij is de Alpha en de Omega. Hij blijft voor eeuwig op die troon. Waar hij pleit voor de zonde van ons, van de totale mensheid. Pleit hij voor de zonde van ons bij de Vader. Hij is een voorpleiter van de zonde. Evenals zijn Vader, de Almachtige God, van ons houdt. Zo houdt Jezus ook van ons. En daarom is hij naar het kruis gegaan om geslacht te worden. Hij heeft zijn leven opgeofferd om ons, als we de diepte ervan kunnen begrijpen. Het was niet dat hij geen pijn heeft gevoeld, want hij heeft pijn gevoeld. Zoals ik al zei, is de hemelse koninkrijk niet te vergelijken, want er zijn koninkrijken op aarde met die aardse koninkrijken. En ik heb je al duidelijk gemaakt hoe het toegaat, dat er steeds een koning wordt benoemd met de aardse koninkrijk. Als hij dood is, dan volgt iemand uit zijn nageslacht en zo gaat het door. Toch? Maar op deze troon, het koninkrijk der hemelen, in het koninkrijk der hemelen zit Jezus Christus als de koning der koningen. En hij wordt niet gereshuffeld, hij gaat niet dood. Er komt geen andere in zijn plaats. Is God niet geweldig? Dat God zo door zijn grote liefde aan ons heeft gedacht om zijn zoon geslacht te laten worden voor onze zonde. Het koninkrijk der hemelen houdt eeuwig staan. God is liefde. God strekt zijn liefde naar je uit op allerlei manieren, op momenten waarbij je het ook niet verwacht. De koninkrijken, de aardse koninkrijken, houden niet stand. Er zijn zoveel al, als we naar de geschiedenis kijken, de wereldse geschiedenis, zoveel bestaan niet meer. Europa heeft veel koninkrijken gekend, maar er is maar één volgens mij of twee nog, Nederland. En ik denk dat er nog een andere is. Er waren heel veel. Maar kijk naar het verschil. Het koninkrijk van God, nogmaals, waarop Jezus op de troon staat, is eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig. Niemand haalt Jezus van de troon als een koning. Hij blijft voor eeuwig staan. En dan is hij daar, niet om zichzelf te verheerlijken, om ons, om de totale mensheid. Toch? Om de totale mensheid zit hij op de troon. God is liefde. God strekt zijn handen uit naar u. En God wacht op u. Je bent bekeerd. Toch? Je bent bekeerd. Je kent Jezus. Maar de Heer wil ook dat je in geloof zielen wint. Je moet op de straten gaan, de hekken en de steggen gaan en zielen winnen. Het evangelie verkondigen en de zielen binnenhalen in je familie, in je buurt, op school, op je werkplek, overal. De Heer gaat je kracht geven en hij gaat je beschermen. Hij begeeft je geen zins en hij verlaat je geen zins. Doe zijn wil. Het is zijn wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen behouden worden. God is liefde. Niemand moet verloren gaan. Iedereen moet behouden worden. Als de mensen niet willen luisteren, loop door. Laat af. Bid voor ze. Dat God hun hart aanraakt, dat ze tot inkeer en bekering komen. Want de wereld heeft niets veel te bieden. De Heer heeft niets te bieden. De wereld heeft niets te bieden. God is in zorg over ons, over de totale mensheid. Hij wil dat niemand en dan ook niemand verloren gaat. God wil dat iedereen en iedereen, elke mens die geboren wordt. Want voor we geboren worden, weet God van ons bestaan. Hij weet alles van ons, ons begin en ons einde. Hij wil dat iedereen behouden wordt. Het maakt niet uit in wat ze geloven. De wereld trekt, maar God is een grote trekker. God is de grootste trekker. Bid voor God, bid. Bid voor de zielen dat ze behouden worden in je familie, in je buurt. Omdat de wereld trekt. De wereld trekt aan ons toch. De wereldse gezindheid. We willen de dingen van de wereld doen. Maar God is de grootste trekker. Daarom moeten we roepen tot God. Bidden tot God. Dat zielen behouden worden. In onze familie. In onze straat. In onze buurt. Op de scholen waar we gaan. Noem maar op waar we werken. We moeten roepen tot God. God is de grootste trekker. En waarom trekt hij? Hij trekt niet aan dieren, hoor, of bomen en planten. Aan mensen. Vanwege zijn grote liefde voor ons. Het blijft, alles draait om de liefde van God. De liefde van God. God wil niet dat we verloren gaan. God wil dat wij allemaal behouden worden ten eeuwige leven. Ons lichaam is sterfelijk. Het gaat sterven. Het moet sterven. Omdat het een zondig lichaam is. We leven allemaal. We zijn geboren in de zonde. We leven allemaal in de zonde. Niemand kan zeggen dat ze geen zondaar zijn. Iedereen, ik ook. We zijn zondaren. En ons lichaam kan het koninkrijk der hemel niet beërven. Het koninkrijk der hemelen. Toch, ons lichaam kan het koninkrijk der hemelen niet bederven en daarom beërven. En daarom sterft het lichaam. En zij die volgens Gods wil geliefd hebben, zich hebben uitgestrekt naar de dingen van God en hebben geleefd volgens zijn wil, die zullen een opstanding krijgen ten eeuwige leven. En ze gaan niet opstaan met hetzelfde lichaam waar ze naar het graf zijn gegaan.

hebben nu praten van het koninkrijk der hemelen. Wij die God behaagd hebben op aarde, zullen deel daarvan hebben. Wij die dat niet hebben gedaan, ik weet niet wat met ons zal gebeuren, God weet hoor. Maar ik weet dat zij die God behaagd hebben met, op deze aarde, met hun levenshandel en wandel, die zullen zeker het koninkrijk der hemelen beërven. Dat is Gods wil. Dat is Gods wil. Ons handel en wandel, ons levenshandel en wandel, moet tot eer en glorie zijn van Gods naam. We moeten niet proberen, de wereld trekt. Maar we moeten niet proberen om mee te gaan met de wereld, met die golven, die waaien, de winden, die waaien in de wereld, weet je, de golven, die, ik heb het over de winden, sorry. De winden die waaien, we willen meegaan met alle winden van de wereld. De golven zullen komen. Grote golven, kleine golven, maar hou stand. Want Christus Jezus heeft de wereld overwonnen. Ze zullen komen. Ze zullen komen, maar hou stand dwars door alles heen. Wat ze ook zijn, die stormen. Hou stand. Want Jezus Christus heeft de wereld overwonnen. Wat zich afspeelt in de wereld, wat niet Gods plan door de zondeval van de eerste mens. Kan je best begrijpen waarom God zo boos is geworden als je de Bijbel leest en opslaat naar dat moment. Dan zie je hoe God gereageerd heeft. Hij was boos, boos, boos, want dat was niet zijn plan. En daarom door zijn zoon die hij heeft gezonden om de zondeval en om de zonde van de mens. Praat de Bijbel over het koninkrijk der hemelen. Kan je lezen zoals ik al zei. Matthäus 5 vers 10 en Matthäus 3 vers 2 over het koninkrijk der hemelen. Het is niet zichtbaar, maar het bestaat wel. Je ziet God niet toch? God is onzichtbaar, maar hij bestaat wel. En alles wat hij heeft gezegd in de Bijbel, alles wat nog moet gebeuren, gaat gestalte krijgen, gaat vormen, gaat gebeuren. De roep van de Heer is, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Matthäus 3 vers 2. Bekeert u. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het is niet nabij gekomen voor de dieren. Voor de mensheid, voor de totale mensheid die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Voor hun, voor ons, is het koninkrijk der hemelen nabij gekomen. Dus houd stand onder alles. De zonde is door de eerste mens, Adam en Eva, in de wereld gekomen vanwege hun ongehoorzaamheid. Maar God zei, hou stand dwars door alles. Roep tot mij en bid. Roep tot mij en bid. Wanneer de zonde als een belaging op je pad komt, roep tot mij en bid. Want mijn koninkrijk, waarover ik praat, dat nabij is gekomen, is reëel. Het is echt. Het is niet fake. Want aan alles zal er eens een einde komen, zegt God. We weten niet wanneer, maar het gaat komen. Bekeert u, nogmaals, Matthäus 3 vers 2. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En zover u al bekeerd bent en u luistert naar mij, breng de families van u tot bekering. Breng de buren van u tot bekering. Mensen die tot bekering zijn gekomen, worden vaak ook vervolgd in de wereld, toch? Ze worden vervolgd omdat we niet in Jezus wilt geloven. Weet je, ze worden zwaar vervolgd. Niet overal, maar er zijn wel landen waar christenen vervolgd worden en waar het christendom Jezus verboden is. Maar dan zegt de Heer in Matthäus 5 vers 10, zalig de vervolgden der gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemel. De God is alwetend, God wist precies wat zal komen op deze wereld. Dat gelovige mensen vervolgd zouden worden. De Heer zegt van deze mensen, zalig. De vervolgden der gerechtigheid, want hun is het koninkrijk der hemel.

En God die Vader, een vonnis geveld over deze mensen die vervolgd zullen worden. Die de blijde boodschap zullen verkondigen, die over Jezus het evangelie gaan verkondigen. Ja, ze hebben zware vervolging. Hier worden wij niet vervolgd. Prijs de Heer, maar er zijn landen waarin deze mensen zwaar, zwaar vervolgd worden en zelf gedood worden om Jezus Christus. We moeten hard voor ze bidden, zegt de Heer. We moeten veel bidden voor de christenen in de wereld waar het christendom verboden is, waar de christenen vervolgd worden. En dan zegt de Heer, we moeten heel veel bidden voor ze. Dat ze kunnen stand houden dwars door alles, want het is niet makkelijk. Ze hebben het niet makkelijk. Ze hebben het niet makkelijk, zegt de Heer. We moeten ook aan ze denken. We zien het niet, maar het is er. Het bestaat er, die vervolging, die zware vervolging. Het is er, het bestaat er in de wereld. Ik kan niet veel over hoeven toewijden, want ik wil niet veel praten over anderen. God, over anderen, weet je? Nee, helemaal niet. Ik ben hier om te praten over Jezus, zijn gerechtigheid, zijn liefde. Ja. Om u te bemoedigen, om stand te houden dwars door de situaties dat op je levenspad komen. Hou stand, wankel niet, wijk niet af van de pad waarop je bent. Die brede pad waarop je bent, je wandelt nu op die brede pad als je Jezus kent. En zover je nog niet Jezus niet kent of hem hebt aangenomen, neem hem aan als je Heiland, Heer en Verlosser, zodat je van die smalle pad blijft, zodat je niet op die smalle pad blijft, want daar is Jezus niet te vinden, maar zodat je niet op die brede pad blijft, want op die brede pad is Jezus niet te vinden. Wij zijn mensen, we maken soms fouten, sorry. Maar je moet niet op die brede pad blijven. Op die smalle pad wil de Heer je hebben, op die smalle pad. De brede pad is niet voor de gelovige, verloste kinderen Gods meer. Het is een wereldse pad, wereldse trend, wereldse alles. Hou vast aan de Heer, vraag de Heer deze morgen aan u. Hou mij vast aan mijn zoon kleed. Hou mij vast aan de zoon van mijn kleed. Hou mij vast. Ik heb de wereld overwonnen, zegt de Heer. Het staat in zijn woord, hij heeft de wereld overwonnen. Heb goede moed te alle tijden. Wat ook komt, wat voor stormen er ook komen. Want de verdrukkingen zullen op de ganse aarde komen. De christenen zullen op de ganse aarde vervolgd en verdrukt worden. Maar hou vast en hou staan. Bid en roep tot mij. En ik zal je antwoorden. En grote ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Roep tot God in alle momenten. Roep tot God. Roep tot God. Hij heeft uw roep nodig. Hij heeft uw gebed nodig. Om bakens te verzetten. Niet alleen voor jezelf. Maar denk veel aan de vervolgde christenen in de wereld. Ze worden vervolgd omdat het koninkrijk der hemel nabij is gekomen. Worden ze vervolgd. Ze willen deel, de vervolgde christenen willen ook deel hebben van het koninkrijk. Ja? En daarom worden ze vervolgd. Maar de Bijbel, de vervolgingen die moeten komen, zegt het woord van God. Maar laten we bidden. Laten we bidden voor de vervolgde christenen. Al zien we niet wat er gebeurt, maar ze worden zwaar vervolgd in de wereld. Halleluja. Ze worden zwaar vervolgd in de wereld, zegt de Heer de christenen. Heel zwaar. Bid, bid, bid, bid, bid. Bid niet alleen maar voor jezelf en je familie, maar bid elke dag voor de vervolgde christenen, zegt de Heer. Bid veel voor de vervolging. Want ze hebben het moeilijk, ze hebben het zwaar. Anderen geven het op, anderen niet. Het is Gods wil. Dat we bidden, ja. Dat we veel bidden en veel voor de vervolgde christenen, voor de vervolging. God zegt, hij gaat ook afgaan op de gebieden van ons. Hij hoort het en hij verhoort het. Hij hoort het niet alleen in onze gebieden, maar hij gaat het ook verhoren. Hij gaat wonderen en tekenen doen voor deze christenen, voor deze vervolgde christenen, om die mensen te tonen dat hij God is. In het Engels om in te zeggen, is unshakable, unstoppable. Ja, hou vast. Hou jij ook vast. Hou vast aan de Heer. Bemoedig ik je deze morgen. Hou vast. Hou vast en doe zijn wil. Evangeliseer. Praat over hem. Hou stand. Want de zon is als een belaging op onze weg.
hou stand en hou vast aan de Heer. De Heer houdt van u. De Heer houdt van u met een onmetelijke, grenzeloze liefde dat nooit eindigt. In Jezus' naam. Hoop dat u bemoedigd bent en gesterkt bent deze morgen. Ik ga nu eindigen met een... Ik beëindig nu mijn programma. En zover je de Heer Jezus nog niet kent, maak die stap. Je bent vrij. Bezoek een gemeente. Bezoekt u een gemeente. Indien u nog geen gemeente hebt, bezoekt u een gemeente. De Heer is liefde en hij houdt van u en hij wacht op u. En ik wens u een gezegend weekend, een gezegend nieuwe week toe. En en ik ben aan het einde gekomen van dit programma deze morgen. Ja, geniet van al de dagen met de Heer. God zegen.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo prijs. Dus aan de checkers, Mala? Aan mijn zoeken kwaliteit toch?
2: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies mi tegi, ba. Verfi. Na aan nieuw merk toch? En dan verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fier. Verfi, by Historex.
3: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
4: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double SketchUp.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.
2: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is. Vanaf het aanbreken van de dag tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: bendiga. Cristo te ama. Amén. Let's go.
1: And cut.

Maybe midnight or midday, never early, never late.

0: Freak Socks. Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5. Your daily inspiration.

Yeah, werd wakker vanmorgen. Alweer met dezelfde zorgen. Probeer stappen te maken, maar die lasten kan ik helemaal niet dragen. Zal ik de eindstreep behalen? Of ben ik

en hij zegt: komt het mij alleen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zal bij u blijven, Heer.

Somebody, are you ready to praise the Lord? Eh?

0: 6 uur.
1: Dit is het programma Zorg met een Stem door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6 uur tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 6:30 toe.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom weer bij uw programma Zorg met een Stem. U aangeboden door de Stichting Patiëntenplatform Suriname in samenwerking met Radio Shalom. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. Mijn naam is Linda Rozenblad Seiras. Ik ben de voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Vandaag zal ik het hebben over gezond gedrag en gedragsverandering. Voordat we beginnen, dan lijkt het me goed om even te kijken wat onder gezondheid wordt verstaan. Volgens de definitie van de WHO is gezondheid een toestand van volkomen welbevinden, zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte. Dus alle drie componenten moeten in balans zijn, zowel lichamelijk, geestelijk als ook maatschappelijk. Gezondheid is voor een aanzienlijk deel een zaak van de omgeving en de samenleving waarin een individu leeft. In deze uitzending benader ik dus de gezondheid vanuit dit perspectief en gaan we in op wat de zorg, de omgeving en uiteraard een individu zelf kan doen om gezondheid te bevorderen. Gezondheidsrisico's gelden voor iedereen, maar voor sommigen gelden ze meer dan voor anderen. Sommige mensen hebben veel meer moeite nodig om gezond te leven dan anderen. Het valt niet mee om gezond te leven als de omstandigheden tegenwerken of ongunstig zijn. Dat begrijpt u zelf, hè? Dan hebben we geen toestand van volkomen welbevinden zoals de definitie van de WHO dit voorschrijft. Gezonde en duurzame voeding is relatief duur en niet iedereen kan zich verse groenten en fruit veroorloven. Dat zien we vandaag aan de dag met de hoge prijzen die we moeten betalen voor groenten en fruit. En nog erbij, de kwaliteit laat soms ook wel te wensen over. Als je als alleenstaande ouder werk en zorgtaken moet combineren, kan je moeilijk goed voor jezelf zorgen. Gezondheidsstatistieken wereldwijd laten zien dat mensen met een lagere opleiding korter leven dan mensen met een hogere opleiding. Kijk, dat is een stelling die wereldwijd is geplaatst. Maar we weten ook dat ook mensen met een hogere opleiding ziek kunnen worden. De kans is alleen kleiner omdat men ervan uitgaat dat je een zeker niveau hebt van ontwikkeling en dat je daardoor zaken beter kan begrijpen, zeker kan, zaken kan voorkomen, dus meer preventief te werk gaan. Maar we weten dat er ook uitzonderingen zijn. Maar over het algemeen is het inderdaad zo dat hoe hoger je opgeleid bent, hoe beter jouw gezondheidstoestand kan verkeren. De mensen met een lagere opleiding leven vaak langer in ongezondheid. Dus eten ongezonde voeding, letten niet op een gezonde leefstijl et cetera, et cetera. Om gezondheidsverschillen aan te pakken is een individuele benadering van gezondheidsbevordering onvoldoende. Natuurlijk spelen persoonlijke keuzes een rol, maar de keuzes worden sterk beïnvloed door omstandigheden waarin iemand opgroeit, leert, werkt en woont. Als we ons alleen richten op voorlichting over leefstijl, motivatie en eigen verantwoordelijkheid, sluiten we de ogen voor de ongelijkheden die er zijn en accepteren we dat de gezondheidsverschillen blijven bestaan of zelfs groter worden. Gezondheid is immers een collectieve verantwoordelijkheid. Wat bedoel ik daarmee? Dat we niet alleen maar naar het individu moeten kijken. Ik heb het wel zo benaderd dat we de nadruk zullen leggen. Ja, want tenslotte ben jij als individu zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Voor, laat maar zeggen, een groot deel. Aan de andere kant is het ook de overheid die moet zorgen dat er geen grote verschillen zijn. Want we hebben het in voorgaande uitzendingen aangegeven dat gezondheid een recht is voor ieder. En gezondheidszorg moet beschikbaar zijn, bereikbaar, betaalbaar, ongeacht van welke afkomst je bent. Als je nou rijk of arm bent, als je nou lang of kort bent, als je groot of klein bent, overal waar je woont, moet die gezondheidszorg ter beschikking zijn wanneer jij die nodig mag hebben. En we zien vandaag aan de dag dat het nog veel te veel te wensen overlaat. Dat medicijnen bijvoorbeeld niet bereikbaar zijn of niet beschikbaar zijn voor mensen. Het is onbetaalbaar. Mensen moeten zoveel barrières overbruggen. Naar apotheken gaan, verschillende apotheken en lange wachttijden, zodat het zo vermoeiend voor ze is. En ja, kijk, als je niet in een behoorlijke goede conditie verkeert, dan kan je al gauw zeggen van oké, dan ga ik het laten hoor, want het kost me te veel energie en dat moeten we niet hebben. Dat moeten we absoluut niet hebben. Dus als we stellen dat gezondheid een collectieve verantwoordelijkheid is, dat wil zeggen dat elke actor die daarbij betrokken is, zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen, zodat de gezondheidszorg echt daadwerkelijk voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zal moeten zijn. Nou, we hebben dus als onderwerp gezond gedrag. Dan moeten we nu gaan kijken, wat is eigenlijk gezond gedrag? We hebben het al gehad over wat gezondheid is. En dat die gezondheidsrisico's voor iedereen gelden. Maar natuurlijk weten we dat we hier en daar verschillen hebben. Dus wat verstaan we nu onder gezond gedrag? Onder gezond gedrag verstaan we alles wat je doet om je lichaam en je geest in balans te houden. U weet, er is een eenheid van lichaam en geest. Wanneer het lichaam ziek is, dan gaat de geest erop reageren. Je wordt een beetje chagrijnig, je kan niet veel hebben, je bent gauw uit je doen, enzovoorts, enzovoorts. En wanneer de geest ziek is, dan kan het lichaam ook daarop reageren. Dus er is altijd een samenwerking tussen lichaam en geest. En die samenwerking of die relatie moet steeds in balans gehouden worden, dan kunnen we spreken van gezond gedrag. Dus het gaat daarbij niet om perfecte leven, maar om keuzes die op de lange termijn bijdragen aan je gezondheid. De gewoontes en keuzes die je gezondheid beschermen en verbeteren. Het gaat om je dagelijkse patronen. Kort gezegd, gedrag dat voldoet aan een langer, vitaler en prettig leven. Dus je zal een aantal gewoontes en keuzes moeten hanteren die je gezondheid kunnen beschermen, maar daarnaast ook verbeteren. En dan ga ik nu 6 spelers van gezond gedrag bespreken. De eerste pijler is het bewegen. Sowieso plus minus hoor, 30 minuten per dag moet je dus actief zijn. Wandelen, fietsen, sporten. Je kan zoveel mogelijk bewegingen doen. Bijvoorbeeld in de tuin een beetje bezig zijn. Een wandeling maken, al is het op uw erf, niet op de straat. Maar zoveel mogelijk zitgedrag beperken, indien het natuurlijk mogelijk is. Als er wel zitgedrag komt bijkijken, dan is het wel noodzakelijk dat u als zittend bewegingen ook kunt doen met de benen, met de armen. U kunt eventjes opstaan, 5 minuutjes, en daarna weer zitten. Dus kortom, aangepast bewegen, dat is zeker ook belangrijk. De voeding als tweede pijler. Veel groente en fruit, ik haal dat al aan. Volkoren producten, we weten dat ze niet zo goedkoop zijn, maar indien het mogelijk is dat u zich dat kunt permitteren, mag u ook volkoren producten gebruiken. Havermout, bruin brood, ja, bijvoorbeeld. Minder alcohol, ja, minder suiker en ook bewerkt eten, hè? De lekkere fastfoodketens die we nu hebben zijn wel natuurlijk duur, maar toch zie je veel klanten eind van de maand. Lange rijen bij de McDonald's. Natuurlijk mogen de mensen ook wel wat vertieren hebben, maar u begrijpt, in beperkte mate. Ja, niet het vele is goed. Het is wel lekker een keertje, maar niet constant. En groente en fruit is op dit moment ook duur. Maar u mag kijken indien u de mogelijkheid hebt hoor, om zelf wat op uw erf te planten. Dan kunt u dat doen. Ik weet dat het niet altijd even makkelijk is. En zo niet, dan gericht kopen. Niet een hoeveelheid is aan te bevelen. Maar wat u kunt kopen voor die dag, doet u dat maar voor zover het kan. En als u zich dat kunt permitteren. Nou, dan gaan we naar de derde pijler, de slaap. Voldoende nachtrust. En we weten dat het heel moeilijk is dat mensen echt 8 uren constant kunnen slapen. Maar tenminste 6 uren, dat is al voldoende om dat u zich lekker fit voelt als u opstaat en weer aan de slag kunt gaan. En natuurlijk, vaste tijden zijn ook belangrijk hoor. Het kan een keertje voorkomen natuurlijk, want u bent niet op straf. U mag ook naar een feestje gaan en een beetje laat op blijven. Of als u een activiteit hebt of u wilt naar de televisie kijken, een leuke film, want dat werkt ook ontspannend. Dan mag u dat natuurlijk ook doen, maar niet elke avond om 2 uur naar bed gaan. Dat is zeker niet goed. Oké, roken en alcohol als vierde pijler. Liever niet roken. Behalve dat het schadelijk is voor uw gezondheid, is het financieel ook onverantwoord. Want ik weet niet wat een pakje sigaretten kost. Ik rook niet. Maar ik denk dat het ook niet zo goedkoop meer is. Dus het hoeft niet. U kunt het best wel achterwege laten. En ik snap dat het niet in 1 keer zal gebeuren dat u moet stoppen. Maar geleidelijk aan moet het toch wel kunnen. Alcohol moet zeker ook beperkt worden. Of helemaal niet gebruiken. Ik heb het al gezegd, het financiële aspect komt vandaag aan de dag bijkijken. Dus ik zou deze twee zaken echt ver achterwege laten. Er kan een wijntje een keertje gedronken worden. Dat mag. Maar, want tenslotte bent u ook niet op straf, hè. Maar geen whisky en andere zware dranken gebruiken. Die zijn schadelijk voor de gezondheid. Maar ook het financiële aspect is ook niet een, van die aard dat je het je zo makkelijk kan permitteren. Over het algemeen hoor. Mentale gezondheid als vijfde pijler. stress onder controle houden. En natuurlijk, we leven allemaal onder een beetje stress. Want stress is normaal. Stress moet ook dat je een zekere druk hebt. Hè? Van oké, ik heb een deadline, ik moet morgen dit af hebben. Of ik moet naar een vergadering of een andere activiteit, noem maar op. Maar wanneer we echt praten over stress, dan bedoelen we meer dat het een toestand is waarbij de draaglast hoger is dan de draagkracht. Dat wil zeggen, je bent niet meer in staat die last te kunnen dragen. En dan is het wel problematisch, want dan krijg je allerlei psychosomatische, om een mooi woord te gebruiken, klachten, hoofdpijn en alle andere pijnen. Je kan je niet meer goed concentreren, et cetera, et cetera. Dus je moet proberen de stress onder controle te houden. Maak een werkschema. Ik weet dat het niet makkelijk is hoor. Maar probeer toch een planning te maken. En kijken van oké, hoe deel ik mijn dag in? Hoe deel ik mijn activiteiten in? Hoeveel tijd stop ik per activiteit? Wat geef ik prioriteit en wat niet? Wat kan nu wel en wat kan even later wachten? Goed, daarnaast, wat betreft de mentale gezondheid nog steeds als vijfde pijler, de sociale contacten. Erg belangrijk dat mensen, kijk, de mens is bij uitstek een sociaal wezen. Dat wil zeggen, we hebben anderen nodig. Gewoon voor de gezelligheid, maar ook om je verhaal te doen. We kunnen het niet alleen, we hebben anderen nodig. Zo zijn wij eenmaal. De sociale contacten zijn zeker belangrijk, zodat je niet vereenzaamt, maar dat je contact hebt met mensen. Hulp zoeken als het niet gaat. Soms zit je met een probleem, je weet niet hoe je eruit moet komen. Bel iemand die je vertrouwt, die je goedgezind is, die een band met je heeft, een familie of een goede vriend. En je kan je verhaal vertellen. Dat geeft verlichting. En dan krijg je soms ook goede adviezen en oplossingen voor je probleem. De laatste pijler, de zesde, is preventie. Naar de huisarts regelmatig gaan voor check-ups. Zeker vaccinaties als het om kinderen gaat. Medicatie innemen volgens voorschrift. Als je een bepaalde medicatie hebt, dan is het wel raadzaam hoor om die medicatie volgens het aangegeven voorschrift in te nemen. Goed. U mag nu luisteren naar muziek en nadien ben ik dan terug en zal verder vervolgen.

Dus een belangrijkste principe is dat gezond gedrag duurzaam is. En u weet wat onder duurzaam wordt verstaan, hè? Voor langere tijd. Niet 2 weken beginnen met ja, een crash dieet. Van oké, ik ga nou een dieet houden. Ik eet dit niet en dat. Maar het gaat juist om die kleine gewoontes die je kunt bijhouden. Toch? Begin niet direct met het grote, want dat is soms vaak moeilijk te beginnen, maar ook vol te houden en tot een succes te brengen. Dus kleine gewoontes, toch? Als je gewend was, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als je 1 uur of 12 of 2 uur naar bed ging, nou probeer nu om 12 uur te gaan of om 11 uur. Iedere keer een stapje, ja? Dat kan je dan makkelijker controleren en bijhouden. Hetzelfde ook voor dat dieet, hoor. Als je zegt van oké, ik wil niet zoveel rijst meer eten, want ik kom te veel aan. Dan is het raadzaam om niet radicaal direct met rijst te stoppen, maar afbouwen. Dan begin je met 3 keer in de week en dan kijk je hoe het gaat en daarna aanpassen. Natuurlijk hangt het ook van je situatie af, hoor. Want wat gezond is voor jou, is bijvoorbeeld voor iemand van 20 jaar anders dan voor iemand met een chronische ziekte, bijvoorbeeld diabetes mellitus of een hypertensie. Nou, gezond gedrag en gedragsverandering, die horen bij elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde. Dus om gezond gedrag te bewerkstelligen, dat

liedje kent. En je weet dat het niet de juiste woorden zijn. Je zingt maar om het goed aan te leren. Of af te leren. Dat gaat een beetje moeilijker. Toch? Precies zo is het ook met gedragsverandering. Nou, wat is dan uiteindelijk dan die gedragsverandering? Dat is niets anders dan een proces om van ongezond naar gezond gedrag te gaan. En dat vol te houden. Ik zei het al. Volhouden, volharden. Dat is een belangrijke principe. Een belangrijke attitude om door te zetten. Om door te gaan. Ondanks het soms niet mee zal vallen. Het gaat dus niet alleen over wat je doet. Maar hoe je het verandert. Toch? Welke gewoontes wil je allemaal veranderen? Hoe werkt nu die gedragsverandering vaak? Ten eerste, bewustwording. Wanneer je bewust bent van bijvoorbeeld dat je te weinig beweegt, dan is dat alvast een goede stap in de goede richting. Want je bent je ervan bewust en je gaat nu successievelijk er naartoe werken dat je werkelijk meer beweging hebt dan voorheen. Omdat je het zelf opgemerkt hebt. Dus bewustwording is sowieso belangrijk. En dat is de eerste stap. Nou, de tweede is de motivatie. Wanneer je nu gemotiveerd bent. Want je hebt zelf gezegd, oké, ik vind dat ik te weinig beweeg. Dus, dan komt die motivatie. Toch, de drijfveer om je aan te zetten van, oké, ik moet nou meer bewegen. Ja? En wanneer je nou gemotiveerd, dus wanneer je bewust bent dat je te weinig beweegt, daarna ben je gemotiveerd om meer te gaan bewegen, dan volgt nu de actie. Ja, als derde stap. Welke actie ga je nu in gang zetten om inderdaad meer te gaan bewegen? Bijvoorbeeld, je kan zeggen, oké, ik begin met 3 keer in de week 20 minuten te wandelen. We hebben gezegd 30, maar goed, 20 is ook niet weinig hoor. Want je kan het altijd opvoeren. Nou, en dan komt wat ik daarnet al zei, het volhouden als vierde stap. Die obstakels overwinnen. Of, ja toch, soms zeggen we, het weer is slecht. Of, ik heb geen tijd. Of, ik ben te moe. Of, de zon is te fel. Ja, we weten dat de zon te fel is. Dan ga je ook niet in de zon wandelen, dat is ook niet goed. Maar dan gaan we wachten op de zonsondergang. En dan kan je wel die wandeling maken. Dus, het volhouden is belangrijk, dat zei ik al. Het is een belangrijke principe, het is een attitude. We moeten niet zo gauw opgeven, ook al zijn er obstakels, ook al zijn er hindernissen, al zijn er barrières. Probeer die te overwinnen en zeggen, oké, ik ga het wel. Ja, en u gaat zien, als u dat doet, gaat u zo blij zijn dat u die barrière hebt overwonnen, dat het toch gelukt is om te gaan en dat u zich er prettig bij voelt, want daar gaat het om. En dan treed die nieuwe gewoonte in. Dus zo verloopt dus het proces van gedragsverandering. Die nieuwe gewoonte als vijfde stap. Dan wordt het automatisch dat je gaat wandelen. Bijvoorbeeld als u nog werkt hoor, na het werk. Of als u al met pensioen bent of zo. Dat u een bepaalde tijd kiest. Na 5 uur of 6 uur. U mag het zelf invullen, want u heeft de ruimte daartoe. Kijk, werkende mensen die moeten rekening houden van dat ze het na het werk doen. Toch? Maar mensen die niet meer werken, die kunnen het 's morgens doen of 's middags. Maar dan treed je nieuwe gewoonte in, want we hebben dus eerst ons, we zijn ons ervan bewust geworden dat inderdaad die beweging te weinig is. Daarna zijn we gemotiveerd. Oké, ik ga het aanpakken. En dan komt die actie. Ja, wat ga ik doen om het aan te pakken? Ik ga 3 keer in de week lopen. Toch? En no matter what, als zijn er obstakels. Als het 1 dag niet kan, als het bijvoorbeeld te hard geregend heeft, de straten lopen onder water, et cetera. Oké, dan kunnen we 1 dagje overslaan. Maar de volgende dag gaan we het weer oppakken. Volhouden.

0: ouder. En dan tree die nieuwe gewoonte dat we als een automatisme ervaren dat we gewoon opgezette tijden zullen gaan wandelen. Dus als we kijken naar het doel, dan is dus gezond gedrag het doel. Toch, we willen gezond gedrag hebben. Dat is het doel dat we willen bereiken. En de gedragsverandering is de weg er naartoe. We gaan het gedrag moeten veranderen om dus het gezond gedrag te bereiken als ons doel. Veel mensen weten wel wat gezond gedrag is. Het lastige is de verandering. Ja, hè? En in de vorige uitzendingen hadden we het al over nazorg. En daarom helpt nazorg zo goed met coaching, begeleiding en reminders. Ja, toch? Dat we een schema maken en invullen vandaag of op de dinsdag, donderdag, noem maar op, zaterdag bijvoorbeeld, moet ik wandelen enzovoorts. Coaching, begeleiding als nazorg, zeker belangrijk. Goed, ik ben aan het eind gekomen van deze uitzending. Indien u vragen heeft of een probleem waarmee u zit, wat betreft dus zeker uw rechten als patiënt, want u weet dat u heeft recht op een goede gezondheid, dat betaalbaar, beschikbaar, maar ook bovenal ook bereikbaar moet zijn. U mag ons bellen als Stichting Patiëntenplatform Suriname. 85-35-889. Ik herhaal. 85-35-889. U mag ons appen of bellen. U mag ook een mailtje sturen naar patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. Allemaal kleinletters. Ik dank u voor uw aandacht. Mijn naam is Linda Rozenblad Seiras, de voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. En ik wens u nog een genoegelijke avond verder. Tot de volgende keer. Goedenavond.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 85-35-889. Ik herhaal 85-35-889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Trend Direct for you, Ultima Hamak.
1: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
2: En ik nieuwe schoenen.
1: Ja, ja, ik ook.
2: En pa, mijn tas is kapot.
3: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie kregen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
4: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show...

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: circumstance says it's already getting better.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Luisteruur. Elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles doen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: niet dingen aangesteld, Rowe. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes Diwatsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Praise Masra. Lobiwang, Brangasa, Mebariwang, God bless you. Ook toe tide door genade voor Gado. We kan tja abra, a wortu, a wani, fu en abra diyo. Dat want taki, anatrobi, Lobiwang, sumana yo. Anatrobi, so to bevolkingsgroep of ras yo e behoor. A wortu, aboskopu di mi e tja, Lobiwang, adibestemji, ala libisma. Maar in het bijzonder, die de wandi aanvaardt Jezus Christus, lik de heiland, verlosser en bevrijder. Lobiwang me bari odi, fosugoi na boskopo, dame begi. Hemelse Vader, me giu grantangi, dat je tek abra a controle, fumi ede, gobit mi futugrong, nomi wani, no libisma wani, ma yu wani Hemelse Vader. Tek abra, volledig en volkomen, en goyu gang in Jezus Christus ning. Amen en amen. Lobiwang, tide wi ego doro, wi ego moro fara. Tide watak abra a plaatsvervanger voor Jezus Christus tapa grond tapu. Ja, dus aboskopo fu tide ego abra a plaatsvervanger voor Jezus Christus tapa grond tapu. En a plaatsvervanger voor Jezus Christus tapa grond tapu, Lobiwang, a de asanta ye. Ja, asanta ye na ende a plaatsvervanger voor Jezus Christus die is stelu in staat voor du aroko en is stelu in staat voor libi alibi. Dat want taki anatrobi sotu genade gave you chisi of sot bedine you abi. Doro asantaye wede in staat voor du aroko en wede in staat voor libi alibi. Lobiwang am de duidelijk, Lobiwang di you die aanvaardt Jezus Christus liki. Uw heiland, verlosser en bevrijder, dat Asanta je de plaatsvervanger. Ja, dus a plaatsvervanger voor Jezus Christus, ana bisschop, ana apostel, ana profeet, a plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu, a de Asanta je. Dat want ik, if you de in dienst voor Christus, ja, Jezus Christus, dan atrobi sot bediene u abi, sot genade gave u abi, begrijp en verstand die de taki. Sondro a plaatsvervanger voor Jezus Christus. Unomande in staat voor du aroko. En unomande in staat voor libi alibi. Dat want taki de wang, lobi wang die Christus verkies. Voor die leiding, ja, abra a gemeente. De moest gehoorzaam a Santa Ye. Want je begrijpt dat if de ne gehoorzaam a Santa Ye. De nomande in staat voor libi le kwafiti. En je begrijpt dat de ne gehoorzaam a Santa Ye. Dan Jezus Christus, nooit de centraal, en ook worden verhoogd en verheerlijk. Dus zonder Asantaye, de nomade in staat voor de Aroko en de nomade in staat voor Libi Alibi. En begrijp en verstand die de Lobiwang, dat die Efu de man, dan de Uma, die gaat verkies, niet gehoorzaam Asantaye, al werk door, gona a volk. Want zo priester, zo volk. En die de wetak Abra. A plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapagron tapu. Wogo direct in a wortu, a opdracht die mitjesi door genade, kan de ino sabi, maar a opdracht na fugotik den zonen en dochters fugado, dat want ak zonen en dochters fugado na Ibriwang die koboro uitgado door eje. Ibriwang die elibi door asantaye, na wan zoon, na wan dochter fugado, en Lobiwang. Opo afvolk fugado ai. Opo afvolk fugado ai, dat want ik na door middel voor a wortu. Lobiwang, eiko oma wani fugado, di you, di mi, en di we allemaal. En a wortu di mi echa, a de bestemd, Lobiwang, ook to di mi. Maar door genade, dan bichisa opdracht voor jara wortu, abra. Dat want ik even in accepteer a wortu, anomi in accepteer, mana a wani verkies mi. En abo skopu di u eere, Lobiwang, mino lere fuansma, mino chisen fuansma, manadoro openbaring fu a Santa Ye. Wie ook in haar woord toe, lek van takikba, tide wo begin lees ik moet uit Johannes. Johannes 14, we lezen vers 25 naar vers 26. Maar kom begin naar vers 24. Heere Jezus Christus, lobiwang, die adit op agron tapu, dan a chari abra, a wanifu empa. A woord toe, die u eere, lobiwang, anof mi, a mofon af mi, maar a woord toe anof mi. Vers 24 moet uit Johannes 14. Wie mij niet lief heeft, bewaar mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Vers 25. Dit heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnenbrengen al wat ik u gezegd heb. Lubiwang, dit is na woord toe aan Jezus Christus taki. Jezus Christus taki, suma no lop mi, ne chibri de woord toe voor mi. Ja, suma no lop mi, ne du sami taki. En a taki, de woord toe die u eere, de no de woord toe voor mi, maar de woord toe voor appa, die zijn mi. Lubiwang, Heere Jezus Christus, in de a meester, a leidsman en a goede herder voor jou, nangami, die aanvaardt en die acceptering. En je begrijpt dat je omlobbing. Ja, want je begrijpt dat je, ondanks je de wederom, je de opnieuw geboren, ik kan lopen van trasani of van trasma boven en moro Jezus. En natuurlijk, loop je van, if je lopen van trasma moro of van trasani moro en boven Jezus, je nou doet dat je. Vandaar dat die attaki, suma no lop mi, ne chibri de woord to fu mi. En attak de woord to die u eere, no de woord to fu mi, maar de woord to fu appa die sen mi. Lobi wang, verstand die de, begrijp die de taki, sondro a santa ye, Jezus Christus, no de centraal, ano worden verhoog en verheerlijk. Vandaar dat bi tak na bijing, taki, a plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu, ano a apostel, ano a bischop, ano a profeet, kan de lobiwang doro a leri, den stel de schrift op zo, den gedrag den zo, maar sapti de lobiwang dat die a santae na de ing de a plaatsvervanger voor Jezus Christus. Want Jezus Christus tak ik moet uit Johannes 14, vers 25, na vers 26, dit heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, a plaatsvervanger zo boem, die de Vader zenden zal in mijn naam, Ere, die zal u alles leren en u te binnenbrengen al wat ik u gezegd heb. Dat wantaki, lobiwang, alasanti umusabi, wasabi doro asantaye. En zei Jezus Christus, taki, lobiwang, asantaye o herinner uno, sang in taki. Dat wantaki, ano kanko verkeerd nanga uno. Ja, uno kan ko te gronden door gebrek aan kennis. Lubiwang, evanego boom, nanga, wie die e behoort tot aan lichaam voor Christus. Verstaan die de, begrijpt die de, akondo dat die, lubiwang, de wan die gado verkies, ne gehoorzaam aan Santaye. Ding, ik kan taki, no de eens, nanga, alasan aan Santaye e leerding. Ja, toch, want if Jezus Christus taki, ou leeru alasani. Dat want taki alasan di umusabi, leki koninkrijkskinderen, lek discipel, lek volgeling voor Jezus Christus wasabi. En hij herinnert uno sang Jezus Christus taki. Lobiwang tide we tak abra a plaatsvervanger voor Jezus Christus tapagron tapu. En u sabi dat hij wie die de wederom die de opnieuw geboren, alleri di eji egotenanga gehoorzaamheid na a voorganger. Dat wan taki, lobiwang, aleri dati, sorgu taki, de man nanga de umafugado, ik kan tak de handel oneerlijk, ja, de handel onrechtvaardig, want you no kan de in dienst voor Christus, en im gehoorzaam asantaye, im de onderotiri voor asantaye, doro asantaye die a plaatsvervanger, you ede in staat voor do aroko, en you ede in staat voor libi alibi, dan nou, dan, je verlaga standaard, dat we verlaga standaard en alleri di eji na de pchifugado die de wederom die de opnieuw geboren, ik word in een gehoorzaamheid na een voorganger. Lobbywang begrijp en verstand dat je woord doet die je eere, en of veroordeel je, maar af op je ei, lekip ching en lek volk fugado. En if je de indienst fugado, begrijp en verstand die dat je a santa je, a de a trooster, ja, en a de a plaatsvervanger voor Jezus Christus, die no estelo wa in staat voor duaroko. Dat hij de in staat voor profeteer, drijven boze geesten uit, doe wonder en teken, nadoro a santa je. Maar in begrijp en verstand die dat je efu une gehoorzaam a santa je, efu ne virus verplicht voor gehoorzaam a santa je, we ontspoor, we dwalen af. En sapti de taki, if we ontspoor, if we dwalen af, ano de duivel schuld. If we niet gehoorzaam a santae, ano een of andere regering schuld. Akon doro awani fu unu, di de basi abra unu. Vandaar dat die lebiwang a bekering die moest vinden presi na abra a heer lini. Dat wan taki lebiwang, if bekering no vinden presi, verandering. Lebiwang una verwacht, want we zien zang Jezus Christus taki en a woord to disi lebiwang en lebi geld wang die de disciple voor Jezus toen, hij geldt ook to die wie die aanvaardt en die accepteren lek hoe heiland, verlosser en bevrijder. Dus dat zogenaamde coverings leer dat hij de verplicht voor tang onder covering controle voor een mafgado, wat een mafgado zolang je libi, sapti de taki aledi dat zorgo taki lebiwang, unoma libi, lek moro, lek winimang, nangamasre Jezus. En je begrijpt lebiwang, a lobby di umus abi, a vrede di mus de, a eenheid di mus de, a nomande. Want te ego om lobby, dan na asanta je, lebiwang is telu in staat voor abba lobby, ja voor lop makandra. Want de eigen om een lichaam voor Christus, dat je begrijpt dat we behoort tot verschillende bevolkingsgroepen, verschillende rassen. Ja, toch kan die bij ons maar voor zich bekeer, ik ben discrimineer. Ja, voor zich bekeer, ik heb hem op niks te maken aan een bepaalde bevolkingsgroep. Ja, voor zich bekeer, dat je op een heer, ik kan dat die bevolkingsgroep in die ati. Ja, toch, want ik heb een verdraagding, ik heb een man, go om naar een ding. Geju de nobaf besta. Dus te u kon de wederom, u kon de opnieuw geboren, de msaptaki, lebiwang, u abbradangasa, die ne behoort dat bevolkingsgroep of a ras voor u, maar walamala, die de wederom, die de opnieuw geboren, u abasref meester, asref leidsman en asref goede herder. Dus begrijp en verstaan, die de lebiwang, efu noma libi, wan lobby libi nanga makandra. If we normaal libi in eenheid en in vrede naar makandra, aan de duivel schuld, a kon doordat die a santa jeri de a plaatsvervanger voor Jezus Christus, uno wana tirunu, want a leri ego te nanga tiri fu amang a uma fugado. En a leri dat zorgu taki, lobby wang, eenheid, vrede, lobby, no de ini a lichaam voor Christus. Want nogmaals, na doro a santa je, we de in staat voor libi zo. Dus begrijp en verstaan die de lobby wang. Aboskopu die u eere. Ade bestemd. Die alle libisma. Maar in het bijzonder die de wang die aanvaard. Jezus Christus. Lik de heiland, verlosser en bevrijder. En lik van takikba. Door af een laagde standaard. Da aleri die. God in hangen. Gehoorzaamheid naar een voorganger. En in sabi lobby wang. Dat die aleri dat die. A de begrens, a leri dat de beperk. Ja toch, want a lobby die moes abi, a vrede die moes abi, a eenheid die moes de, a man, a uma fugado, a voorganger, no man, stelu in staat voor libiso, na asanta je. Sadem du, lik dienstknechten en dienstmaagden, naf leruno, naf rust unto, fukong uiteindelijk onder controle, leiden voor asanta je, die de a plaatsvervanger voor Jezus Christus. En if de man de uma fugado de onderotiri fu asantae, die de a plaatsvervanger voor Jezus Christus, if de gehoorzaam asantae, lobiwang de no kan juwan leri, die egotenanga gehoorzaamheid na a voorganger. Dat wantaki de man nanga de uma fugado, Den je gehoorzaam asanta je die a plaatsvervanger voor Jezus Christus tapakron tapu. Want nogmaals, Lubiwang heeft de gehoorzaam asanta je, heeft den de ondrotiri voor asanta je, da a leri die wo chisi, a leri die wo chisi, na fukong ook tu ondrotiri voor asanta je, want een de a plaatsvervanger voor Jezus Christus tapakron tapu. We lezen Johannes 14, vers 24 ten aan vers 26, dat we go lobiwang naar een traggedeelte in die woord toe. Wie mij niet lief heeft, bewaar mijn woorden niet, en het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, de plaatsvervanger, ja, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. Heren, niet een beetje, niet een kwart. Ja, annuleer u drie kwart. Hij zal ons alles leren. Dat want taki, lebiwang, asantaye, lebiwang, anohorwaspotu. Ja, toch want, isap taki, so libisma, terewan bereik den doel. Dan do leer u, maar dan do leer u alasani. Ja, toch want, if de leer u alasani, dan yo sabi, same sabi, en natuurlijk, if de kanga konfasi, ja toch, if de kanga sluwheid, dat de no leri alasani. Maar Jezus Christus taki asantaye oleru alasani. Dat wan taki lebiwang anohor noti nabakajunu. Ja, oleru alasani. Dat wan taki doro openbare fu asantaye wo sabi sa umu sabi. Doro openbare diwi echis fu asantaye. Wede in staat voor de aroko. Sapti de lobiwang dat hij evide in staat voor profeteer. Voor drijven boze geesten uit voor de wonder en teken. Ade a openbare voor asantaye di chisi. Ja, di u abi. Maar begrijp en verstaan die de taki. Heere Jezus Christus taki. Asantaye oleru alasani. Dat wan taki an oleru wang. Ja, voor sabi fa umus du aroko, maar ook tu fu libi alibi, want auleru alasani. Ogononu na wang trakadeelte fu awortu, lobi wang tide wetak abra a plaatsvervanger fu Jezus Christus, doro aleri, da jelegi a plaatsvervanger fu Jezus Christus na a bischop, na apostel, dus de aboskopu di se kong, da natuurlijk lobi wang, dan yu ofira veroordeling. Maar sapti de taki if je fira veroordeling, ano es di watsam if veroordeel you, mana a wortu. Johannes 14, vers 17, mako begina vers 15. Akopi taki, Jezus beloofde trooster. Wanneer gij mij lief hebt, vers 24, u beleest dat Jezus Christus dat wie mij niet lief heeft, bewaar mijn woorden niet. Jaso, lebiwang, ataki, vers 15 voor Johannes 14. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mij geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Lebiwang vers 17. We lezen het wan leest die u. Johannes 14 vers 17. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Lebiwang, lig discipel, lig volgeling voor Jezus Christus. U ontvang asantaye, u de wederom, u de opnieuw geboren. Begrijp en verstand taki, asantaye, lebiwang, anof kolibi in wan gebouw, ja, anof konflibi in wan gebouw, lig plaatsvervanger voor Jezus Christus. Wiens van gebouw bigi, wiens van mooi. Begrijp en verstaan die dit aki. Jezus Christus, Heer Jezus Christus aki. Asantaye audena uno en audena in uno. Terwijl kon samen lobiwang in die gemeente gebouw. Dat want ak naf chisa leri. naar worden toegerust. Voor uiteindelijk asantaye teka controle abra wan na een lobbywang moest lei uno na emu stalu in staat voor du aroko en voor libi alibi. En Jezus Christus taki a wereld denesing en deno sabing. Maar taki un sabing want audena uno en audena in uno. Lobbywang au stalu in staat voor du aroko ya. Lek van takikba dat jude in staat voor profiteer. Voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. Ade asantaye die de na jou. Maar verstaan die de taki, if asantaye no de in uno, dat je begrijpt dat uno, maar libi lek fafiti. Ja toch wan, zulik fei sabi, lebi wan asantaye eju wan, wan nieuw karakter, ja, aba karakter voor asantaye, a manieri voor asantaye, en if asantaye de na in uno, de oude China, afaswawe libi. Ja toch, afaswawe gedragen. Afaswawe go om naar makandra. Want Jezus Christus taki, hij zal bij u zijn en in u. Dus begrijp en verstand die de lebiwang. If aleri ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, dan ik kan taki asantaye nafdena in you. Ja toch, want if asantaye moest dena in you, dan moet je zal leri toch, fu ateka controle abra. Dan moet je zal leri toch, voor worden geleid door een. En je begrijpt dat hij alleri dat hij lebiwang even beetjes alleri dat hij dat want dat hij dan asanta je dena in uno dan lobby de, dan vrede de, dan eenheid de, want Jezus Christus dat hij gaat bij u zijn en in u zijn. Lebiwang begrijp en verstand die de dat hij asanta je na in de plaats vervanger voor Jezus Christus. Maar door een verlaagde standaard, dat je lijkt naar een bisschop, naar plaatsvervanger, een apostel, een profeet, en door een leri die je naar wederom geborene, opnieuw geborene, dan normaal libelijk vafiti. Dan, normaal libelijk moorlijk minimaal naar Masra Jezus. En ik kan taki, normaal draag Christus uit. Want draag Christus uit, lebiwang. Am defsi na uw handel, uw wandel, uw gedrag. Ja toch, want ik kan de in staat voor profeteer, ik kan de in staat voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken, maar a karakter voor jou, lebiwang, no vernieuw. Ja, a manieri voor jou, no vernieuw. En a santae, lebiwang, e sorgo taki, u apwa nieuw karakter, u apwa nieuw manieri. En we sija taki, hij gaat bij u en in u zijn. Dus begrijp en verstaan, Tide Lubiwang, door een verlaagde standaard, alleri die edidi ego tenanga gehoorzaamheid naar een voorganger, dan, ik kan taki, ik kan tanga manieri voor jou, ik kan tanga gedrag voor jou. Vandaar dat die boomfuru, wederom geboren op Chinfugado, opnieuw geboren op Chinfugado, en vierdenschrift, zeg maar, veroordeeld. Ja, toch had je lek naar hes die watsam en veroordeel jou. Maar begrijp en verstaan die de Lubiwang nogmaals een opdracht die met je ziet door genade. Naar gotek den zonen en dochters Fugaro. En zonen en dochters Fugaro naar Ibriwang die elibi door asantaye. En opo a volk dem chi Fugaro ai. En na door middel voor abortu. Dat want taki door middel voor abortu. U ai o opo efiwani. Ja toch evi de bereid. Maar dat want tak dat je abif accepteer abortu. Aboskopu. Ja toch want even verwerp aboskopu. In een accepteer aboskopu. Dat want dat you know one you eye opo. Ja, you want libi nanga tap eye. En dat die libi wang is sorgu taki. Die dibri die de gemeenschappelijke vijand die voor uno. Hij draai uw lon toe. Ja toch want. If u noma libi in eenheid. In vrede. If u noma libi wang lobby libi nanga makandra. Libi wang another duivel schuld. Na. Ik kan taki a vlees, want het is vlees of geest. En wie die de wederom die de opnieuw geboren, libidoro asantaye. We gaan nog een traag gedeelte, lebiwang, want je begrijpt taki asantaye in de plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapagron tapu. We lezen ook moeten uit Johannes 16. Johannes 16, vers 12. We beginnen daarbij, akope taki. Het werk van de trooster. En asantaye, a geest der waarheid, na in de plaatsvervanger voor Jezus Christus, dat wan taki anatrobe fina wan bischop, apostel, profeet, im gehoorzaam a Santa Ye, en efune finus re verplicht fu gehoorzaam a Santa Ye, efune wan de onderotiri fu a Santa Ye, ano de duivels schuld, lobby wan, ef eenheid, lobby, vrede, no de ini a lichaam fu Christus, a kondoro, dat die a wanif un de basi abra unu. Johannes 16 vers 12, we beginnen daarbij. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken.

0: uit het mijne en zal het u verkondigen. Lubiwang, Heere Jezus Christus, awaka drie nanga afia langa, nanga de discipel, de volgeling, fueng, en alleerding, boom voorzani. Maar jaso, Jezus Christus etaki, sandete di umusabi, sandete ja di miwang meku bekend. Maar je begrijpt dat je onoma fat den sani die miwang meku bekend. Ja, onoma fat den sani, want eigenlijk uno de tapa presi dat ete. Jezus Christus taki, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, a plaatsvervanger zo boem, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Lubiwang, begrijp en verstand taki, a volledige waarheid, a volle waarheid, na asantae emeku bekend. Na asantae esorgu taki, we libi in a volledige waarheid. En te a volledige waarheid te kom, deine acceptering, dat je dit tegen, dat je zie als maar die etjara woord toe, leki, want tegenstander, sapti de taki, lebiwang, a de asantaye, die emek bekend, a wani fu Christus, asantaye esorgu takwe libi ini a volledige waarheid, dat want taki, lebiwang, gehoorzaamheid na a voorganger, a de a waarheid. Ja, mino konfu tegi taki nom gehoorzaam die voorganger, maar gehoorzaamheid na a voorganger, a de a waarheid. A volledige waarheid, a volle waarheid, nadat die lubiwang umusu gehoorzaam a santaye. Dat want taki de voorgangers a leri di demji naf gehoorzaam a santaye uiteindelijk. Naf kon onderotiri fu a santaye. Maar door een verlaagde standaard, dan leri dat neji. Dus a gehoorzaamheid, zolang je libi, lubiwang a de na a voorganger, im gehoorzaam a voorganger. En dan leer je dat zorgen dat je een gedrag doet, een manier doet, een libi die om ons libi, een man die in staat voor libi, een libi. Want een plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu, een voorganger, een bischop, een apostel, een santaye, en Jezus Christus dat je, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Heere Jezus Christus tak ik moet uit, Lubiwang vers 14 voor Johannes 16, hij zal mij verheerlijken. Lubiwang asantae o verheerlijk Jezus. Dus if you e verheerlijk wa man wa uma fugado, dan begrijp en verstand tak ik, an asantae de bezig. Te asantae de bezig, te euroko doro you, ja te euroko in you, dat Jezus Christus o worden verhoogd, en o worden verheerlijk. Dus if hij gaat om Jezus, dan is hij tegen. Ja toch, want zo'n brada, zo'n sataki, het is Jezus en Jezus alleen. Ja toch, trouwens, het is Jezus of niks. Wel, sapti de, taki, Jezus Christus is de a meester, a leidsman en a goede herder voor Junagami, a verwijs ook naar Santaye. Dat want tak, zonder a Santaye, Junoma gehoorzaam in, Junoma libi overeenkomstig awani voor in. En die de utak abra a plaatsvervanger voor Jezus Christus en dat de asantaye. Lubiwang me bari odi. Natuurlijk, aboskopu kong, evi abwan op en aanmerking. Ik kan lipi, lubiwang, mi denk tak mi dit op Facebook. Maar ik kan bel, ik kan app, ja. A nummer na 86 21 17 2. Eto wan lezi. 86 21 17 2. God bless you. Mina is die WhatsApp. En zo gaat de wani die de apafu unu. Door Jezus Christus. Dat rawiki. Dat we go doro. We go moro fara. In Jezus Christus ding. Bless you, lobby, lobby. God bless you, lobby wang. Amen.
1: Dit is Renate Gawij. Hij luistert nu naar Radio Shalom.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozone 6 in 1 spray en why? De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
6: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is. Vanaf het aanbreken van de dag tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
7: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.